0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond AngryWeb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond Angryweb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar entree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond AngryWeb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is gistermiddag verdronken in de Waal bij Ochten. Het ging mis nadat ze enkele kinderen in veiligheid bracht die bij een krib zwommen. Nadat ze de kinderen hielp, verdween ze zelf onder water. Mogelijk werd ze meegetrokken door de sterke stroming. In Bolivia is een militair toestel neergestort waarbij alle 6 inzittenden om het leven zijn gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers, dat meldt het Boliviaanse ministerie van Defensie. De vlucht was bedoeld om hulp en transport te bieden. Iran voert in Zwitserland nog steeds gesprekken met de Verenigde Staten om de oorlog te stoppen. Pakistan en Qatar bemiddelen daarbij. Dat heeft een ingewijde diplomaat gisteravond tegen persbureau AFP gezegd. Trump had gedreigd met nieuwe aanvallen op Iran als Hezbollah doorgaat met het bestoken van Noord-Israël. En in de nacht van zaterdag op zondag is de Onze Lieve Vrouwenkathedraal van Antwerpen getroffen door bliksem tijdens een onweersbui. VRT Nieuws meldt dat de wijzers in de nok van de toren sindsdien stilstaan en de klokken niet meer luiden. De kathedraal zelf heeft verder geen schade opgelopen. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12, Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen Aalde en Appelscha sta je meer dan een uur in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een 42-jarige vrouw uit Lunter is gistermiddag verdronken in de Waal bij Ochten. Het ging mis nadat ze enkele kinderen in veiligheid bracht die bij een krib zwommen. Nadat ze de kinderen hielp, verdween ze zelf onder water. Mogelijk werd ze meegetrokken door de sterke stroming. In Bolivia is een militair toestel neergestort waarbij alle 6 inzittenden om het leven zijn gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers, dat meldt het Boliviaanse ministerie van Defensie. De vlucht was bedoeld om hulp en transport te bieden. Iran voert in Zwitserland nog steeds gesprekken met de Verenigde Staten om de oorlog te stoppen. Pakistan en Qatar bemiddelen daarbij. Dat heeft een ingewijde diplomaat gisteravond tegen persbureau AFP gezegd. Trump had gedreigd met nieuwe aanvallen op Iran als Hezbollah doorgaat met het bestoken van Noord-Israël. En in de nacht van zaterdag op zondag is de Onze Lieve Vrouwenkathedraal van Antwerpen getroffen door bliksem tijdens een onweersbui. VRT Nieuws meldt dat de wijzers in de nok van de toren sindsdien stilstaan en de klokken niet meer luiden. De kathedraal zelf heeft verder geen schade opgelopen. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan al best wel wat files met flinke vertraging op de A2 Maastricht-Eindhoven door een ongeluk tussen Weert-Noord en afrit Valkenswaard. 6 kilometer file, een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Half uur vertraging ook op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht-Oost en Alblasserdam 6 kilometer file. A27 Breda richting Gorkum is dicht tussen Knoopend Gorkum en Everdingen. Tot 17 juli moet het verkeer omrijden via Den Bosch. Tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum een half uur vertraging. Nu al 7 kilometer file. A59, Zonzeel richting Den Bosch. Ook alweer een file door een kapotte vrachtwagen. Tussen afrit Dussen en afrit Heusden. 20 minuten erbij en de rechterrijstrook die is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
4: Vallen en opstaan met Rea. Positief struikelend wakker worden.

morning, goedemorgen lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rea en ik ben de komende 3 uur bij je met de lekkerste muziek. De meest nutteloze feitjes, weetjes, muzieknieuws is er natuurlijk ook. En 3 nieuwe kanshebbers om powerplaat te worden van volgende week. En dat betekent dus ook een nieuwe powerplaat. Kortom, een heleboel fijne dingen om deze mooie zomerse week mee te starten. Maar we beginnen de dag natuurlijk, zoals altijd, met ons hardop afvragen. Wat voor dag is het vandaag? Heb het een bijzondere datum? En zo ja, waarom dan niet? Nou ja, het is vandaag, maandag 22 juni. En dat betekent dat het vandaag, hou je vast, Wereldkamelendag is. Ja. Ja, ja, het moest duidelijk. Het schijnt namelijk dat dit onderschatte dier de eer, het respect en de aandacht die het verdient, daar heeft het een speciale dag voor nodig. Kijk, natuurlijk is het voor mij elke dag kamelendag, want kamelen mogen elke dag bestaan. En toch is het bijzonder dat er 1 dag in het jaar speciaal in het teken staat van dit meest onbekende, onderschatte, fantastische dier dat de mensheid zoveel heeft gebracht. En nog steeds zoveel te bieden heeft. Want het is de kameel die de handel in onze wereld heeft gebracht in oude tijden van wel eer. Veel mensen en gemeenschappen zijn afhankelijk van de kameel geweest en zijn dat nog steeds. Daarnaast is een Bedouïnecultuur geen Bedouïnecultuur zonder de kameel. Dus, hoe gaan wij dan de kameel eren vandaag? Dat is een ontzettend goede vraag waar ik eigenlijk niet zo goed antwoord op heb. Donatie aan je plaatselijke dierentuin. Donatie aan het plaatselijke kamelenfonds. Dat bestaat vast wel. En anders, die ene vriend of vriendin van je met die wat gebochelde rug. Daar mag je ook best wat extra lief tegen zijn vandaag. Just treat them better, a little bit.

0: En nu het opmerkelijke nieuws.
1: Ja, het opmerkelijke nieuws na deze lekkere aerobics track van Olivia Newton-John. Ik hoop dat je lekker begonnen bent aan je ochtendgymnastiek. Is het tijd voor nieuws uit Brazilië? Ja, want in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn veel Brazilianen opgeschrikt door een hele vreemde noodmelding op hun telefoon. Ja, daarin stond namelijk dat er een aanval van buitenaardse wezens plaatsvond. En waarschijnlijk is het alarmsysteem van de overheid gehackt. Althans, dat hopen we dan maar. Door aliens? Nou, ik neem je even mee. Het bericht werd verstuurd naar mensen in 9 steden, waaronder São Paulo, Rio de Janeiro en de hoofdstad Brasilia. De melding was van het hoogste waarschuwingsniveau, vergelijkbaar met een NL-alert. Je weet wel, als je telefoon dat ongelooflijk vervelende, alles doordringende brap brap geluid gaat maken. Nou ja, het wordt normaal ook alleen maar gestuurd bij noodsituaties zoals een natuurramp. En daarbij gaat dus ook een luid alarmsignaal af. Bescherm jezelf. Aanval van buitenaardse wezens. Mensen zijn aangekomen. Misantroop. Nou, ik weet niet wie daar helemaal... Maar goed, dat stond in het bericht. Achter het woord misantroop, dat afkeer tegen de mensheid betekent, stond in sommige gevallen ook een cijfer. Nou, de politie in Rio de Janeiro die kreeg ook een bericht waarin onder meer dumb as hell stond geschreven. Oftewel, dom als een... Nou ja, hè? De tekst bevat spelfouten en geeft verder geen context, waardoor veel mensen al dachten, dat kan niet goed zijn. Dit is een systeemfout. Of een hack. Nou ja, de autoriteiten lieten al snel weten dat het bericht niet door hen was verstuurd en dat er geen noodsituatie was. Volgens de Nationale Burgerbescherming was het bericht verstuurd door iemand die van buitenaf toegang had tot het systeem. Maar dat betekent dus, dat is niet no bueno, hè? Op sociale media gaan heel veel berichten rond over de noodmelding. Mensen delen grappen over buitenaardse wezens en schrijven over hun verwarring na dit bericht. Zo is er een bericht met plaatjes daarbij van aliens die een Elvis weer tot leven wekken. Ik denk dat het zo'n vaart niet zal lopen, maar ik denk dat het wel zorgwekkend is dat er dus externen in het systeem kunnen. Want op het moment dat dat kan, kun je natuurlijk er ook voor zorgen dat mensen door in ieder geval als je een bericht stuurt waar niet zoveel taalfouten in staan en dat niet zo bizar is als deze, maar wat veel meer voelt als een echt bericht, kan je daar natuurlijk misbruik van maken van de situatie. Ja, en wat dan als de aliens echt komen? Wat vinden we daar dan van? Nou ja, ik weet dat de Kelly Family, die ontvangen ze met open.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is weer een doorsnee maandagochtendspits met veel vertraging in Noord-Brabant vooral. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Weert-Noord en Leende 6 kilometer file. Er was een ongeluk, maar de weg is gelukkig vrij. De A27 daarentegen is helemaal dicht richting Gorkum vanuit Breda. Tussen Hank en Knoopend Gorkum staat het stil over 8 kilometer. Door werkzaamheden tussen Gorkum en Everdingen tot 17 juli de weg afgesloten. A50 Oss richting Arnhem tussen Ewijk en Renkum 11 kilometer. Stilstaand verkeer door een ongeluk met 3 auto's en een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden via de A15 en de A325, de zuidkant van Arnhem. De A59 Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Waspik en Afrit Heusden 9 kilometer file. Half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

na deze verwarrende dansinstructies van DJ Casper, de Cha-Cha Slide. Ja, ik zeg verwarrende dansinstructies, want ik hou het nooit bij. Van links naar rechts, van boven naar beneden, wat moet ik nu doen? En wat is de Cha-Cha dan? Is het schudden met mijn heupen? Wat is het? Wat is het? Nou ja, na deze verwarrende instructies is het tijd voor de iets rustigere, maar niet heel veel, maandagochtendgymnastiek. Elke maandagochtend draai ik een nummer waar je echt heel lekker je ochtendgymnastiek op kunt doen. Dus als je nu nog in je nest ligt te stinken, get out, stand up. Even zo je pantoffeltjes aan en rol die schouders naar achter. Want ik ga je namelijk meenemen naar, hou je vast, 1984. Een iconische popklassieker.

Of waar heb je het over, Rhea? Nou, de film Footloose gaat over Ren McCormack, gespeeld door Kevin Bacon dus. Die verhuist naar een klein conservatief stadje waar rockmuziek en dansen streng verboden zijn. Het nummer Footloose is precies geschreven om die rebelse, bevrijdende sfeer van de film te vangen. En is het muzikale visitekaartje geworden van de iconische dansscènes uit de film. Ja, want hij zingt het ook daadwerkelijk. Hè? Kick off your Sunday shoes, oftewel schop die zondagse schoenen uit. En dans, dans, dans. Nou, ik ga ervan uit dat jij je zondagse schoenen niet meer aan hebt. Maar die danstip, die zou ik gewoon wel ter harte nemen. Ochtendgymnastiek met Kenny Loggins. Footloose.

0: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Ja, wat is het nutteloze feitje van vandaag? Zoals altijd schotel ik je een nutteloos feitje voor waar je eigenlijk precies niks aan hebt. Maar ja, toch ga ik het je vertellen. Wellicht houdt het je de hele dag bezig. We hebben het natuurlijk eerder vandaag al gehad over de zogenoemde aliens die Brazilië gingen teisteren via hun alarmsysteem. Ja, of dat nou echt aliens waren of niet, dat laten we even in het midden. Maar dat brengt mij uiteraard bij de ruimte, het heelal als algemeen. En dat wat we er allemaal nog niet over weten. We spreken over van alles, over planeten, over sterren, over zonnen, over manen en over zwarte gaten. Ja, wat stel je je daarbij voor als je hoort een zwart gat? Ja, ik denk dan een hele grote leegte die zo donker is dat ik alleen maar zwart zie. Denk ik. Nou ja, volgens de wetenschap is een zwart gat helemaal niet zwart. Is het gewoon onzichtbaar. Waarom noemen wij het dan een zwart gat, beste mensen? Ik heb vragen. Waarom heet een zwart gat een zwart gat? Weet jij het misschien? Dan wil ik het graag van jou weten. Dan kun je trouwens aan mij vertellen. Door een appje te sturen naar 06-3464. Zeg ik dat? Nee, dat zeg ik verkeerd. Ja, 3464. Ik ben het helemaal kwijt, jongens. Oh nee, god, dat was het. 06-3460-6464. Ik wist dat ik iets vergat. Oké, over zwart gat gesproken. En weet je waarom ik zo afgeleid was? Want ik dacht natuurlijk, ik ga het meteen opzoeken. Waarom heet een zwart gat een zwart gat? Omdat de zwaartekracht er extreem sterk is. Zelfs licht, het snelste fenomeen in het heelal, kan er niet aan ontsnappen. En omdat er geen licht uitkomt, zendt het object geen straling uit en is het volledig onzichtbaar. Het is een soort bodemloos gat waar alles wat erin valt voorgoed in verdwijnt. Dit vind ik best angstaanjagend. Dus, nou. En hoewel we het een gat noemen, is het dus geen leegte, maar eigenlijk juist een hele grote hoeveelheid materie. Vaak van een ingestorte ster. Kijk, ik leer allemaal dingen op deze maandagochtend. Heb ik er wat aan? Ga ik hierdoor meer belastinggeld terugkrijgen? Nee, niet per se. Mag ik mezelf nu sterrenkundige noemen? Nee, absoluut niet. Maar het blijft wel in mijn hoofd wonen. Helemaal gratis en voor niks. En best wel lang ook. Ai, ai, ai. Nou ja, goed. Tijd voor muziek. En daarna ga ik je vertellen wat je verder nog van ons mag verwachten. We gaan eerst ons hart luchten met Everything But The Girl.

Je zult maar gemist worden zoals de woestijn de regen mist. Dat is dus heel, heel, heel erg. Of niet, misschien vindt de woestijn het wel lekker, zo droog zijn. Je weet het niet. Je luistert nog steeds naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio, de allergezelligste ochtendshow. Het is alweer bijna het einde van het eerste uur. En dat betekent dat we zometeen richting het journaal gaan. En natuurlijk de situatie op de weg. Maar ook richting de powerplaat van deze week. Vorige week door jullie zo keihard naar de nummer 1 gestemd. Dat is trouwens de samenwerking, voor de mensen die het hebben gemist, tussen Tove Lo en Stromae met De Fleur. Dat betekent ook dat we 3 nieuwe kanshebbers hebben om powerplaat te worden van volgende week. En jij kunt stemmen. Bovendien heb ik in het volgende uur iemand aan tegenover mij zitten die het allemaal nog veel leuker en gezelliger gaat maken. Wie dat is? Ja, dan moet je blijven luisteren. Ik heb nog 1 liedje voor je klaarstaan. En dan gaan wij lekker door naar uur 2 van Vallen Opstaan. Deze maandagochtend 22 juni. Hou je rustig en roep af en toe heel hard Geronimo. Het schijnt te helpen namelijk.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De eerste ronde van de vredesgesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran is afgerond. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken hebben de bemiddelaars uit Pakistan en Qatar belangrijke vooruitgang geboekt om de oorlog in Libanon te beëindigen. Wat de gemaakte afspraken precies inhouden, blijft nog onduidelijk. Meer dan 300 dossiers zijn kwijtgeraakt van de inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Renier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen toen iemand bij de ombudsman aanklopte omdat diegene maar niets hoorde. Bij onderzoek naar die specifieke zaak bleek dat er nog eens 328 andere mensen op diezelfde manier waren vergeten. De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Dit is de instantie die de gaswinningsschade afhandelt. We hebben een zeer warme week voor de boeg. Voor donderdag en vrijdag wordt een temperatuur van ongeveer 35 graden verwacht, met lokaal uitschieters tot zelfs 37 graden. Elders in Europa zijn het volgens de NWS ook zeer warme dagen. In delen van Frankrijk gold gisteren en vandaag code rood. En volgens het Franse Weerinstituut kan het vandaag zelfs de warmste dag worden ooit gemeten in Frankrijk. En in de nacht van zaterdag op zondag is de Onze Lieve Vrouwenkathedraal van Antwerpen getroffen door de bliksem. VRT-nieuws meldt dat de wijzers in de nok van de toren sindsdien stilstaan en de klokken niet meer luiden. De kathedraal zelf heeft verder geen schade opgelopen. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door files in het zuiden des lands. Werkzaamheden veroorzaken veel extra vertraging op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. De A44 is namelijk dicht voor langere tijd tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep op de A4. 25 kilometer file. De vertraging is meer dan drie kwartier. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht. 14 kilometer file. Half uur vertraging. Ook door de werkzaamheden op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum. 10 kilometer file. De weg is dicht en verkeer kan omrijden via de A16, maar ook via de A2 natuurlijk. Op de A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Heteren. 6 kilometer file door een ongeluk. De weg is daar weer vrij. A59 Zonzeel richting Den Bosch. Nog steeds door een kapotte vrachtwagen. 12 kilometer file tussen knooppunt Hooipolder en afrit Heusden. 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
4: Vallen en opstaan met Rea. Positief struikelend wakker worden.
5: Dit is de powerplaat van deze week.

0: hoorde de powerplaat van deze week. Welkom terug bij Vallen en Opstaan op Girl Power Radio, de allergezelligste ochtendshow die er is. En zoals ik net al zei, je hoorde de powerplaat van deze week. Een samenwerking tussen Tove Lo en Stromae. Tove Lo, Zweedse singer, songwriter en wat is het? Electropopmuzikante. En natuurlijk de Belgische artiest Stromae. Het nummer kwam uit op 12 juni van dit jaar. Dat is vandaag dus exact 10 dagen geleden. En het is een combinatie tussen Engelstalig en Franstalig. Want ja, Tove zingt graag in het Engels. En onze Stromae immers in het Frans. En de samenwerking, dat is trouwens wel grappig, kwam eigenlijk door een ontmoeting die ze hadden in 2015 op Coachella. In die zin, Tove stond te kijken naar een optreden van Stromae en dacht, pot voor snokkes, die jongen die kan wat. En dat heeft ze hem ook verteld. Vervolgens is daar contact gebleven en dat contact is uitgevloeid in het uitwisselen van soms een soort demootjes naar elkaar. En op enig moment heeft Stromae een lekker demootje gestuurd naar Tove en zij dacht, och, daar wil ik wat mee. En dat heeft ze ook gedaan, geresulteerd in dit nummer. De vraag is of ze het ooit samen gaan performen. Ik denk het niet, want Stromae is nog steeds herstellende van een, laten we zeggen, overmatig pittige carrière. En wie er ook aan het herstellen is van een overmatig pittig weekend, is niemand minder dan onze superknappe, altijd gezellige Esa.
1: Ja, een hele goede morgen.
0: Goedemorgen.
1: Ja, mijn weekend duurt iets langer dan gepland.
0: Ja, nee, ik snapte dat. Ik had het natuurlijk net over Kenny Loggins en kick off your Sunday shoes. Ja, jouw zondagschoenen staan er gewoon nog aan.
1: Ja.
0: En dan is het lastig beginnen aan de maandagschoen.
1: Klopt, die stonden nog buiten.
0: Ja, daar ga je al. Ja, ik ben blij dat je er bent.
1: Ik
0: ben blij dat je erbij bent om met mij de 3 nieuwe kanshebbers om powerplaat te worden te bespreken. Want meid, wat schrok ik toen ik het rijtje voorbij zag komen.
1: Het was weer interessant.
0: Het was weer interessant. Nou moet ik zeggen, er is er één waar ik wild enthousiast over ben.
1: Nou, laat me raden.
0: Ik ga zo meteen. Laat ik eerst even vertellen welke 3 kanshebbers we hebben. In willekeurige volgorde zijn dat Kitschkrieg met Bloemengarten en Shirin David met Goed Genoeg. Dan hebben we The Bausa met Lose Myself. En last but certainly not least, daar hoor je al iets van mijn voorkeur, Helene met Trust Gardener.
1: Ja.
0: Ja, onze eigenste Helene doet mij deze keer.
1: Ja, fantastisch. Dit is zo'n lekker plaatje.
0: Snap je? Nou, we gaan er natuurlijk straks veel meer over vertellen. Maar ik ga je eerst vertellen waar ik een kleine hartverknettering van kreeg. Toen ik, even uit te leggen aan de luisteraars. We nemen jullie even mee. Iedere zondagavond krijgen wij van de grote platenbaas die bij ons werkt. Of eigenlijk waar wij voor werken. Dat is de betere omschrijving. De 3 kanshebbers om powerplaat te worden van de week door. En dat gebeurt in de collega-app. Dan krijgen wij deze 3 plaatjes zijn het. En ik zag staan Goed Genoeg. En het is een wonder dat ik dit ken, want ik ben geen TikTok-beest. Maar ik ben wel, laat het zo zeggen, ik verkeer in kringen waar mensen wat jonger zijn dan ik. Dus misschien een goede omschrijving. En daar was dit nummer naar mij toegestuurd als een dat. Moet je eens kijken, wat een humor, wat fucking grappig. Het was namelijk een TikTok-hit. Goed Genoeg is viraal. Het is, komt van het Duitse producers-trio Kitschkrieg. En het heet niet voor niet Kitschkrieg, wat ook zoiets betekent als Kitsch-oorlog. Nou, ze hoeven geen oorlog te voeren, want Kitsch is het sowieso. De indie-pop-rockband Bloemengarten en rapster Shirin David of David. Het is in 1 maand, en het is namelijk begin juni uitgekomen, uitgegroeid tot een mega internetfenomeen. En werd meteen nummer 1 in de Duitse hitlijsten. En uiteraard, hoe zit dat dan? Nou, het nummer valt op door de troostende herhalende hoek van Bloemengarten-zanger Rayen. Du bist gut genug. Maar deze man zingt met een falsetto alsof hij 3 broekjes over elkaar aan heeft. En het zijn allemaal ballenknijpers. Ik vond het vreselijk toen ik het voor het eerst hoorde. Sorry dat ik het zeg. Shirin David, of David, voegt hier krachtige, kwetsbare strofes aan toe over haar eigen worstelingen met succes, twijfels en de maatschappelijke druk. Het resultaat is een bijzondere mix, laten we het zo zeggen. Nou, wat de track dus zo bijzonder maakte, waarom die nou zo viraal ging, is dat in Amerika niet Duitsstaligen, maar niet verstonden wat er werd gezongen. Kijk, wij hadden direct Du bist gut genoeg. Dat verstond ik immediately. Maar in Amerika dachten ze dat het ging over een Du bist gut genoeg.
1: Oké.
0: Ja. Ja, doobie being is een woord voor een ander woord voor jointje. En een scoot canoe. Nou, ja, jongens, ik weet het niet. Canoe wordt wel eens oneerbiedig gebruikt voor het geslachtsdeel van een vrouw. Dus ik weet niet waar ze dachten dat ze over zongen. Nou, en dit zorgde voor hilarische memes en video's van internationale fans. Waaronder bijvoorbeeld Steve Lacy en Lizzo, die enthousiast probeerden Duits mee te zingen. Ging niet goed. Nou ja, en dat zorgt natuurlijk voor die viraliteit. Iedereen wil dan dat soort filmpjes zien. En dan schiet het omhoog in de charts. En nu is het ook bij ons aangeland. En ik weet niet of ik er blij mee ben. Ik denk het eigenlijk niet. Maar ik ga er niet over. Want, lieve Esa, wat kunnen onze luisteraars doen?
1: Nou ja, die kunnen stemmen natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: En hoe kunnen ze dat doen?
1: Nou ja, dat kunnen via de website.
0: Ja.
1: Maar ook in de app, natuurlijk.
0: Zeker weten.
1: En als ze nou zoiets hebben van, sorry, dat is allemaal ouderwetse rommel, doe ik niet. Woensdagochtend, uurtje of 10, knallen we hem ook gewoon even op de Insta.
0: Juist, nou hartstikke lekker. De eerste kanshebber van vandaag, met twijfelachtige enthousiasme, breng ik jullie Goed Genoeg, Catch Creek, Bloemengarten en Shireen David.

0: Ja, zit je dan met je goede gedrag?
1: Nou, ja, goed
0: en je
1: gedrag.
0: En je doobies goed genoeg.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ik weet niet. Ik ben niet gecharmeerd. Sorry.
1: Ik vind een draak van een nummer.
0: Nou, jij zegt het iets beter dan ik.
1: Ja.
0: Het is... Ja, en ik heb de videoclip dus ook gezien. Want

0: Die was tot mij gekomen nog voordat hij kanshebber was voor Powerplaat. Ja, nee.
1: Nee, hè? Nee, man. Nee,
0: op alle fronten. Maar als jij zit te luisteren en jij denkt, deze twee zure sloten begrijpen er precies niks van.
1: Dat is ook wel waar trouwens.
0: Ja.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. En het is een hit. En ik ga erop stemmen. Dan moet je dat zeker doen. Dat kun je doen via de Girl Power Radio website. www.girlpowerradio.nl. Via de gratis te downloaden Girl Power Radio app. Ja, ja. Doe eens even snel als je dat nog niet hebt gedaan. En woensdag vanaf 1:10 in de Girl Power Radio Insta Stories. Dan hebben we gelukkig nog twee kanshebbers om powerplaat te worden. De Bauza en Helene. En ik denk zelf, laat ik het lekkerste voor het laatst bewaren. Zoals je ook je toetje na je copieuze maaltijd gaat wegwerken. En dit was een raar voorafje. Dan is het nu denk ik tijd voor de palate cleanser in deze maaltijd. En dat is Lose Myself van The Bauza. The Bauza hebben we natuurlijk eerder al in onze powerplatenparade voorbij horen komen. Met hun plaatje, nou ben ik altijd weer even kwijt hoe het heet, Magnetic. Ja. En zij maken, zoals ze zelf zeggen, Scandi House.
1: Scandinavische house.
0: Ja. Ja. Toegankelijke house muziek met een Scandinavische signatuur. Oftewel, het licht gaat nooit uit.
1: Nee, en het lekker zo'n haardvuurtje aan.
0: Haardvuurtje aan.
1: Lekker knapperig.
0: En ja. Iedereen is hoogblond. Dat,
1: ja.
0: Denk ik.
1: En heet Bjorn.
0: Ja, iedereen heet Bjorn. Hoezo vooroordelen?
1: Totaal niet. Nee, nimmer. Meer dan niks dan liefde hè, voor Bjorn.
0: Hey, ik ben dol op alle Bjornen. Benny is ook oké, trouwens. Ja.
1: En Frida.
0: Ja, en Agneta ook, vooruit.
1: Precies dat.
0: Nou, de boodschap van dit nummer... Oh, dit kwam trouwens uit als dubbele release... samen met de track I Wanna. Maar die vinden we dan blijkbaar niet goed genoeg... om powerplaat te laten worden. Of kanshebber. De boodschap is... de groep stelt dat het nummer draait om het gevoel van magische verbondenheid... dat ontstaat wanneer mensen samen muziek beleven. Oftewel, precies dat wat je doet als je veel naar house luistert, toch? Mm-hmm. Hun debuutalbum, daar komt dit ding ook vandaan. Ung en Doom heet het. Ung en Doom. Nou, ik weet het allemaal niet. Nou ja, ze hebben zo heet het, debuutalbum. En ik weet niet hoe je het uitspreekt. Is dat erg? Nee, geloof ik niet. Ook dit nummer is weer viraal op TikTok. Het zal waarschijnlijk weer prachtig onder allerlei zeelandschapjes, vakantiefoto's of geslaagde mensen passen. Ik weet het niet. Ik heb er eerlijkheidshalve nog niet naar geluisterd. Dus ik ben nog redelijk onbevooroordeeld, maar ik heb wel een vermoeden. Want we hebben Magnetic natuurlijk ook gehoord. Keer 1000. En ik vrees dat dat voor Lose Myself ook gaat gebeuren. Ik word wel boos als ze M&M hebben gesampled. Dat wil ik even zeggen.
1: Oh, dan ga ik hem persoonlijk bellen.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Dan worden we boos. Maar ja. Voordeel van de twijfel. De Bauza, kanshebbers nummer 2. Met Lose Myself.

0: Nou, we hadden het er net over wat wij van dit liedje vinden.
1: Ja.
0: Ik vind het niks.
1: Ik vind het... Nee.
0: Het is niet eens iets wat ik slecht kan vinden, want het is niks.
1: Nee, ik vind het suikerspin.
0: Ja, jij zei het heel terecht. Suikerspin, dat is ook... Hè, ja, zodra het nat wordt, is het weg. Wij dachten allebei aan die zielige wasbeer. Oh, iedereen kent dat filmpje wel. Als we het dan toch hebben over TikTok viraal. Hè, jongens? Wasbeer, die heeft suikerspin gekregen. Vraag me ook af wie dat heeft gedaan trouwens. Want hoe goed is suikerspin voor een wasbeer? Maar oké, ander onderwerp. En dan gaat hij, omdat hij een wasbeer is, ze eten wassen. En wat gebeurt er als je suikerspin wast?
1: Weg.
0: Poef. En deze muziek maakt van ons allemaal zielige wasberen. We dachten dat we iets hadden. En er is gewoon uiteindelijk precies niks. Ja.
1: Ja, ik vind echt... Ja, inderdaad. Ik ben het nu echt alweer vergeten zelfs.
0: Wat ging het over?
1: Nee, wat?
0: Oh. Nou ja.
1: Wasbeer?
0: Ik weet niet.
1: Een leuke pisse.
0: Nee, ja. Oh. Kijk, een vogel.
1: Squirrel.
0: Ja, precies. Squirrel. Gelukkig. Gelukkig is er altijd nog troost. En die troost vinden wij in collega's. En in dit geval heel specifiek één van onze collega's. Helien. Helien maakt bij ons het programma B-Sides Radio. Om de zondag hoor je haar om 11 uur lekker deepdiven in oude mooie platen, in jazz. In, ook uit eigen bodem goede singer-songwriters die gewoon nog niet voldoende gezien worden. Kortom, deze vrouw heeft verstand van muziek. Ze geeft ook zangles. Waarom zou ze zelf niet zingen? Nou, dat doet ze dus ook. En zij heeft het afgelopen jaar heel hard gewerkt aan haar eigen plaat. En die komt, is nog niet. Die komt dinsdag uit. Als in morgen. Maar wij mochten de primeur. Want dan kon ze powerplaat kanshebber worden, alvast. Het is geworden het singeltje Trust Gardener van haar nieuwe album. En het gaat over eigenlijk het geloven hebben of het vertrouwen hebben in het natuurlijk verloop van het leven. Ze zegt, je plant een zaadje en dan kan je daar heel moeilijk boos naar gaan zitten kijken totdat hij uitkomt. Maar hij gaat niet sneller uitkomen dan dat de natuur dat wil. En op het moment dat hij uitkomt zou het zomaar ineens niet een roos kunnen zijn, maar een graanstengel of iets heel anders. En daarmee omgaan, dat eigenlijk meenemen en accepteren, daar gaat het liedje over. Het is een mooie metafoor voor hoe het leven kan zijn. Ah. De troost op deze maandagochtend is de kanshebster nummer 3, Helien met Trust Gardener. Daarna gaan we je vertellen waar je moet stemmen. Ja, je hoort het goed. Moet stemmen.

0: En ook een duidelijk einde aan het liedje, daar hou ik van.
1: Ja, dat is wel heel sympathiek.
0: Dit is nou eens een keertje niet zo... Of dat je zo heel abrupt, weet je nog? Of dat er een antwoordapparaat achteraan komt, of een telefoon, of iets anders bizars.
1: Of gewoon een fade-out.
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja. Nee, dus jullie kunnen stemmen. En we gaan daar verder niet directief in zijn, maar toch wel. Stem op Eileen door te gaan naar de Girl Power Radio website www.girlpowerradio.nl of door de Girl Power Radio app te downloaden. Helemaal gratis is dat. Woensdag kun je stemmen in de Girl Power Radio Insta Stories. Oh, trouwens, ook op de Facebook Stories kun je tegenwoordig stemmen. Laten we dat niet vergeten.
1: Belangrijk.
0: Ja, zeker belangrijk. Het is alweer bijna tijd voor de situation op de weg. Maar we willen eerst eventjes al dat powerplaat geweld van ons afschudden. Schuddende schud. En dat gaan we doen met een lekker oud plaatje van oma Lloyd Cole en The Commotions. Over dat sommige mensen een pistool nodig hebben om de ratelslangen van zich af te weren. Ja, voornamelijk vrouwen trouwens.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een vrij drukke spits met veel bijzonderheden op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Door een ongeluk 3 kwartier vertraging tussen Knoopend Hoevelaak en Barneveld. Er zijn 2 rijstroken dicht. Door de afsluiting van de A44 richting Amsterdam bij Wassenaar. Langdurig door werkzaamheden staat het op de A4 helemaal vast. Vanuit Rotterdam naar Amsterdam 25 kilometer stilstaand verkeer tussen Knoopend Ypenburg en Nieuw-Vennep. Door werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum is de weg dicht tussen Gorkum en Everdingen tot 17 juli. Daarom 9 kilometer file vanaf de brug bij Hank. En op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam door een ongeluk 5 kilometer file bij Alfred Numansdorp. De weg is weer vrij. Kapotte vrachtwagen nog steeds op de A59 Zonzeel richting Den Bosch. 11 kilometer file tussen Waspik en Afrit Heusden. Op de N57 Middelburg-Rotterdam door een ongeluk 6 kilometer file tussen Hellevoetsluis en Afrit Brielen. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kelly Clarkson roept dat haar leven echt, vreselijk stom zou zijn zonder jou. En dat is ook zo. Zonder jou, lieve luisteraars, vinden wij er ook niet zo vreselijk veel aan. Toch, Ees?
1: Ik vind er geen fluit aan dan.
0: Nee, dat bedoel ik.
1: Beetje in de leegte te lullen.
0: Ja.
1: Dat is wel vaak hoor, trouwens.
0: Daarom. En maar we horen elkaar al vaak genoeg. Het is toch ook wel leuk als jullie er iets mee te maken hebben. Speaking of which, het is tijd voor muzieknieuws. Nou ja, het kan niemand ontgaan zijn dat afgelopen weekend Pinkpop aan de bak was. Prachtige concerten zijn er voorbij gekomen. Zondagavond het einde met Foo Fighters en Youngblood. En dat ging blijkbaar helemaal tekeer. En een bijzonder feitje daarvan wel is dat eerder op de dag Bente of All People een moshpit startte. Ja, ik had het niet verwacht. Maar blijkbaar ging dat helemaal prima, dik piem. Nou, fantastisch. Iedereen blij. Ja, ik vind het wel grappig. Youngblood deed overigens ook nog eens een eerbetoon aan Ozzy Osbourne. Maar dat is niet het muzieknieuws wat ik met je wilde delen. Vorige week hebben Danique en ik een beetje lacherig gedaan over Rod Stewart. Die had namelijk concerten afgezegd in Amerika vanwege gezondheidsklachten. Dat is niet grappig. Maar wat wel grappig was, was dat op diezelfde dag er op zijn eigen Insta een filmpje verscheen waarin hij in zijn limo zat met zijn zoons op weg naar voetbalwedstrijd van Schotland. Ja, en daar keihard aan het meezingen was. Alle hooligan liedjes. Dus ik dacht, ja, ome rot, je had ook gewoon kunnen zeggen dat je er niet zoveel zin in aan had. En dat je gewoon liever voetbal ging kijken dan je eigen concert verzorgen.
1: Ja, de Amerikanen snappen dat niet, hè?
0: Nee.
1: Want voetbal en Amerika, het is echt. Die Amerikanen hebben geen idee wat ze overkomt.
0: Nee. Schotland heeft ook namelijk al het bier opgedronken.
1: Ja, in Boston.
0: In Boston. Er is nog Bud Light, maar dat is geen bier.
1: Ze drinken ze nog liever water, denk ik.
0: Ja, precies. Ja. Ja, dat is, ze zeggen ook altijd, wat is het overeenkomst tussen Bud Light en seks in een kano?
1: Nou?
0: Both fucking near water.
1: Oké.
0: Okay. Ja, nou, dat dus. Maar goed, ome Rot, die heeft zaterdag wel gewoon moeten optreden. Dat was namelijk was geen voetbal. Alleen, de arme man is onwel geworden. Dus misschien zijn die gezondheidsklachten toch niet zo grappig als Danique en ik dachten.
1: Nee, dat heette waarschijnlijk toch wel iets.
0: Ja. Ja. De 81-jarige Schot moest tijdelijk aan het zuurstof. Ja, ook sorry dat ik daarom moet lachen, maar de manier van omschrijven. Hij heeft daarnaast zijn concert wel netjes afgemaakt. Ja, hij vertelde het publiek vervolgens dat hij was flauwgevallen, maar maakte het optreden zittend in een stoel af. Kijk, hij is een van de meest succesvolste artiesten vanuit de 80's nog. Hij heeft meer dan 100 miljoen platen verkocht en hij scoorde in de jaren 70 al hits met nummers als Do You Think I'm Sexy en Maggie May. Hij kampt al langer met gezondheidsproblemen en daardoor moet hij vaker optredens uitstellen of annuleren. Hij is deze week ook te vinden bij het WK voetbal, waar hij dus hartstochtelijk meeleeft met de Schotse nationale ploeg. Ja, deze man is ook geen echte Young Turk meer natuurlijk.

0: Het is tijd voor dezelfde woord in een andere titel. Esa, take it away.
1: Ja, we hebben vandaag inderdaad twee plaatjes met hetzelfde woord in de titel. Maar toch een redelijk verschil in muzikale onderlegdheid, kan ik wel zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Beginnen met Genie in a Bottle van Christina Aguilera. Ik denk dat het bij een heleboel mensen wel zeer bekend is.
0: Het woord van vandaag is namelijk...
1: Bottle.
0: Oftewel fles.
1: Fleske. Ja, niet vooral met flask,
0: nee.
1: Maar fles.
0: Fles.
1: Genie in a Bottle, Christina Aguilera, de puplaatje. Zij kwam toen uit de Disney Mickey Mouse Club.
0: Ja.
1: Wel bekend met Ryan Gosling, Jim Justin Timberlake, Britney Spears, al dat soort dingen.
0: Allemaal tegelijk.
1: Ja, ze was 18 toen dit nummer uitkwam. En er was natuurlijk weer controverse over, want het ging, iedereen vond dat het over een meisje ging. Dat als je haar op de juiste manier aanraakte, dat dan haar genie naar buiten zou komen en
0: oh
1: zo.
0: Oh my god.
1: Ja, natuurlijk. En vanaf een beetje zo halverwege jaren 2000 is Christina Aguilera ook gestopt met het doen van dit nummer. Omdat zij gewoon een beetje dat tiener-imago van zich af wilde laten glijden.

0: Eden.
1: Dat kan ik me wel voorstellen, ja.
0: Maar goed, het is een lekker vrolijk bubblegum pop plaatje. Ja. Dat, hè? Maar ja. Goed, dan hebben we aan de andere kant Time in a Bottle van Jim Cotri.
1: Ja, en dat is een flink ander plaatje.
0: Zo, dat kun je wel zeggen. Dat gaat namelijk over... Hij schreef dit nummer op het moment dat hij er dus achter kwam dat zijn vrouw zwanger was van haar van hun eerste kind. Alleen wat er dus een beetje ironisch en wringend is aan dit nummer. Dat deze meneer vlak na het schrijven van dit nummer is deze meneer omgekomen bij een van de meest populaire manieren voor artiesten toch wel om te komen. Namelijk een vliegtuigongeluk.
1: Ja. En zonde.
0: Ach, vreselijk. Want het is zo'n prachtige plaat. En daarom is het nog extra eerie, wil ik bijna zeggen. Time in a Bottle. Na een vliegtuigongeluk. Het nummer heeft daarna ook nog wekenlang op nummer 1 gestaan. En ik snap het.
1: Ja. We gaan ze back-to-back, oftewel rug aan rug draaien, deze twee flessen. Zodat jij niet geflesd wordt, maar daadwerkelijk krijgt waar je voor luistert. Eerst Genie in the Bottle, daarna Time in the Bottle. En dan komen we uiteraard bij je terug.

0: Ja, Jim Croce. Je hoorde zojuist ons segment zelfde woord, andere titel. Twee titels van nummers met het woord bottle erin. We begonnen met Genie in a Bottle van Christina Aguilera. En eindigden met Jim Croce's Time in a Bottle. Wat een prachtig, prachtig document is dat. En die tijd in een flesje brengt ons naar het einde van het tweede uur alweer.
1: Ja.
0: Hoe snel gaat dit?
1: Nou ja, laat ik het zo zeggen. De dop is van de fles.
0: De dop is van de fles.
1: De tijd komt eruit.
0: De tijd komt eruit. Nou, dat zeker weten. Gelukkig hebben we nog een heel uur fijne dingen voor je klaarstaan. Het volgende uur hoor je onze guilty pleasure. Ho, ho, ho, ho. We hebben natuurlijk het sportnieuws van niemand minder dan onze allereigenste Deborah. En de drie van vandaag. Drie nutteloze feitjes. En wat nuttiger tips ook. Want het wordt bloedverziekend heet deze week. En we willen graag dat jullie allemaal overeind blijven. Maar het allerbelangrijkste misschien nog wel in het volgende uur zijn jullie verzoekjes. En hoe kunnen mensen hun verzoekje indienen eens?
1: Eventjes een WhatsAppje sturen, denk ik.
0: Naar 0634606464. In het vorige uur wist ik het gewoon echt niet meer. Ik dacht, maar ik zei 3464. Nee. Eerst 3460-6464. Ging dat iets te vlot voor je? Dan kun je, als je luistert via de website, gewoon op het WhatsApp-icoontje klikken. En dat kan ook als je luistert via de app. En die is gratis te downloaden. En kost geen geld en ook geen gegevens. Nou, dat scheelt nogal.
1: Ja, dat is ook wel sympathiek. Nou ja, die hebben ze toch al.
0: Ja, dat is ook weer waar. Echt. Dat is ook weer waar. Ja. Dan kan ze zo ergens anders opvragen.
1: Precies.
0: Nou, dat dus. Laat ons weten wat je graag wilt horen. Deze maandagochtend 22 juni is het alweer. De maand is alweer bijna voorbij, joh.
1: Hou op, schei uit met me nou.
0: Ja, het is, voor je het weet is het kerst.
1: Man, ja. Ik heb er echt... Goh, wat ga je doen met oud nieuw? Oh, sorry. Oh, toevallig gisteren kwam er wel echt die vraag ook voorbij.
0: Ja, echt waar?
1: Ja, serieus.
0: Oh, wauw, zijn we daar al mee bezig?
1: Ja.
0: Ja, is er een nieuw uitje gepland?
1: Nou ja, dat gaan we dus bespreken.
0: Of dat al moet, inderdaad.
1: Ja, ik denk dat het wel gereserveerd worden.
0: Ja, ik snap wel waar dit naartoe gaat. Ja. Immers en zo.
1: Precies.
0: Nou, mocht jij ook al weten wat je gaat doen met oud en nieuw, laat het ons ook weten als je daar dan toch bent om een plaatje aan te vragen. Wat zijn jouw plannen voor oud en nieuw op deze bloedverziekend hete zomerdag? Ik ben er rete benieuwd naar. Ik heb nog één plaatje voor je, daarna het journaal, dan komen we bij je terug. En dan gaan we je alles vertellen over onze guilty pleasures. Nou, maak je borstjes maar nat.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. China heeft vandaag sancties opgelegd aan tientallen Amerikaanse bedrijven, met name uit de defensie- en luchtvaartsector. De Chinese regering verbiedt aankopers om nog producten te kopen van 46 Amerikaanse bedrijven, waaronder Lockheed Martin en Boeing. Deze maatregel is een reactie op eerdere stappen van Washington, die deze maand verschillende Chinese bedrijven op hun eigen zwarte lijst had gezet. We hebben een zeer warme week voor de boeg. Aan het eind van de week worden temperaturen verwacht van 35 graden, lokaal zelfs 37 graden. Ook in andere delen van Europa is het afzien. In delen van Frankrijk en Spanje gold gisteren al code rood. Volgens het Franse Weerinstituut kan het vandaag zelfs de warmste dag ooit gemeten worden in Frankrijk. De eerste ronde van de vredesgesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran is afgerond. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken hebben de bemiddelaars uit Pakistan en Qatar belangrijke vooruitgangen geboekt om de oorlog in Libanon te stoppen. Wat de gemaakte afspraken precies inhouden, blijft nog even onduidelijk. En meer dan 300 dossiers zijn kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Renier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen toen iemand bij de ombudsman aanklopte omdat diegene maar niets hoorde. Bij onderzoek naar die specifieke zaak bleek dat er nog eens 328 andere mensen op dezelfde manier waren vergeten. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn veel files met veel vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. 10 kilometer stilstaan tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Omrijden via Utrecht. Op de A4 Rotterdam Amsterdam 26 kilometer stilstaan tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep. Dat komt door werkzaamheden aan de A44. Die is dicht vanaf afrit Noordwijkerhout tot 1 juli. A27 Breda richting Gorkum. Een half uur vertraging tussen Hank en knooppunt Gorkum. De weg is daar dicht tot 17 juli. En verkeer rijdt om via de A16 en de A2. Op de A50 Arnhem richting Os staat een file bij Renkum van 5 kilometer. Op de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en de N207 3 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Never Ending Midnight Sun van Zara Larsson. Ja, logisch, als je in Zweden opgroeit, dat je denkt dat die nooit stopt, die Midnight Sun. Je luistert nog steeds naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rea en tegenover mij zit de stralende Esa.
1: Hi, goedemorgen.
0: Goedemorgen. En het heb tijd voor de Guilty Pleasures.
1: Ach, ja. Een van mijn favoriete dingen toch wel.
0: Ja, hè?
1: Ja, het is. Ik heb sowieso een zeer brede muzieksmaak, maar ook al een hele slechte muzieksmaak.
0: Jouw woorden, hè? Niet de mijne.
1: Nee, ja, het is echt. Ik hou van heel veel goede muziek, maar oh, wat kan ik? Ga ik hard op hele slechte
0: muziek. Ja, ja, ik herken dit. En ik was aan het denken, want we hebben allebei een plaatje uitgekozen als onze guilty pleasure. En ik wil het spits wel afbijten vandaag. Ik zat te denken aan, waar schaam ik me voor dat ik het heel erg vaak en uitbundig heb meegezongen? Want dat zijn je guilty pleasures. En toen kwam ik terecht bij Extreme. Ja. More Than Words. Oh jongens, wat wilde ik graag verkering met Nuno Bettencourt. Want ook ik was gewoon maar een shallow gal. En ik dacht, een man met zulk haar, dat het moet een fantastische vent zijn.
1: Heb je trouwens ook die soort, ja, tribute of zo gezien van de Nation?
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Deze doen. Met dat haar ook.
0: Heerlijk.
1: Ga stuk. Echt waar. Fantastisch.
0: Ja, het is fantastisch inderdaad. Maar nee, vreselijk, vreselijk nummer. Het gaat ook helemaal nergens over. Nou ja. Het gaat over mond dicht en doe de daad. Ik denk dat het daar een beetje op neerkomt.
1: Niet jenken, maar gewoon gaan.
0: Niet jenken, maar gewoon gaan. Nou, wat dat betreft, daar kan ik me dan wel in vinden.
1: Niet op de eerste date, dan.
0: Niet op de eerste date. Nee, ik wil wel graag eerst even wine, dined en je naam weten, minimaal.
1: Ja, ja,
0: naam
1: en zus heb
0: of zo. Weet je, dat vind ik ook leuk om te weten. Maar ja, dit was wel een liedje. En ik weet dat het heeft ook vrij lang voortgesudderd. Want ik was al een jaar of 18 toen dit uitkwam. 17, 18. En toen ik inmiddels al dik in de 20 was, heb ik nog veel meisjes op de theaterscholen waar ik les gaf dit liedje zien zingen met z'n tweeën met een pingelpangel gitaar. Ik heb denk ik toch wel bij elkaar minimaal 36 uur aan akoestische rendities van dit nummer mogen uitzitten.
1: Oh heerlijk.
0: Ja,
1: dat je er überhaupt nog kan luisteren.
0: Nou, ja, dat dus. Want het blijft een guilty pleasure. Ik ga zo meteen, ik hoop dat jij even naar het toilet moet, want ik ga meezingen. Dat is gewoon absoluut waar.
1: Ik doe de stedenstem, ja.
0: Oh, wat zalig. Wat zalig. Ik ga mijn haar meteen stylen.
1: Ik zou het doen. Zet de microfoon vooral uit.
0: Ja, dat lijkt me voor iedereen beter. En daarna volgen we met jouw guilty pleasure. Esa, vertel mij alles.
1: Oh ja, oh echt fantastisch. Ook een 90s banger. Want op de een of andere manier krijgen we er toch wel heel veel guilty pleasures uit de 90s.
0: Ja.
1: Ja, ik denk dat als dit is wel misschien wel de guilty pleasure onder de guilty pleasures. Hoe ze eruit zagen, wat ze zongen. Het was uiteraard een Zweedse pop.
0: Het was niet ABBA.
1: Nee, dat niet. Want een 90's. Het is zeer extravagant. En ja, Army of Lovers met Crucified. En weet je wat er zo verschrikkelijk grappig is aan dit nummer?
0: Nou.
1: Er is dus één artiest die was ontzettend fan van dit nummer. En dat zou je dus nooit verwacht hebben.
0: Wie?
1: Kurt Cobain.
0: Oh, maar dit is... Ja.
1: Ja, die vond dit helemaal fantastisch.
0: Het.
1: En dan stijgt het nummer gewoon meteen in mijn achting. Dus dan is het gewoon geen guilty meer. Maar gewoon een pleasure.
0: Een pleasure, ja. Nee, als Kurt het gaaf vindt, dan
1: daarom,
0: is het gaaf.
1: Kwaliteitsmuziek, mensen.
0: Ja,
1: dus
0: kwaliteitsmuziek.
1: Dus niks op af te dingen.
0: Nee, we gaan eerst lekker kwaliteitsgitaar pingelpangel luisteren. En daarna kwaliteitsmuziek. According to Kurt Cobain. Maar nu eerst Extreme, More Than Words. Ik gooi het vast uit, ja? Wacht.
1: Ja.

0: is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdates van deze ochtend. Femke Broeders Bol heeft haar zegenreeks bij de FBK Games voortgezet, waar ze in het verleden in Hengelo steeds de 400 meter en de 400 meter hoorde op haar naam schreef, was ze zondag de beste op de 800 meter. Broeders Bol won in 1.57,41. Het was haar eerste wedstrijd in Nederland op haar nieuwe afstand. Eerder vorige week debuteerde ze in Ostrava met deze afstand met een tweede plaats in de buitenlucht. Schilder onderstreepte haar status als wereldkampioene door het kogelstoten af te sluiten als winnaar. De Nederlandse recordhoudster noteerde 20,03 meter als beste afstand. Dit buitenseizoen stoten ze de kogel al eens verder dan 21 meter, wat bij de vrouwen 14 jaar lang niet was gebeurd. In Hengelo kwam de tegenstand vooral van landgenote Jorinde van Klinken, powered by Girl Power Radio. En van Klinken eindigde als tweede met een afstand van 19,34 meter. Eerder op de dag eindigde Lieke Klaver als derde op de 400 meter. Klaver noteerde 50,60 in een warm Hengelo. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun eerste zege in de Women's Series, het profcircuit bij de vrouwen, te pakken. Op de NDSM-werf in Amsterdam versloegen Noordriese, Evelien Lutje-Schiphol, Ilse Kuit en Janice Boonstra in de finale het Roemeense Rapid Bucharest met 20-14. De Nederlandse volleybalsters hebben hun vierde zege geboekt in de Nations League. Thailand werd in Bangkok met 3-0 aan de kant gezet. Zaterdag verloor Oranje met 3-1 van Polen, de nummer 5 van de wereldranglijst. Met 4 zegens en 4 nederlagen bezet Nederland de 9e plaats in de Nations League. Serena Williams maakt over een week op Wimbledon haar rentree in het enkelspel. De zevenvoudig winnaar van het Engelse Grand Slam toernooi heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Het 44-jarige tennisicoon nam 4 jaar geleden afstand van het tennis en maakte onlangs verrassend haar rentree in het dubbelspel. Met haar zus Venus kreeg ze voor Wimbledon al een wildcard voor het dubbeltoernooi. Nederland speelde zaterdag in de ICC T20 World Cup tegen de nummer 1 van het vrouwencricket, Australië. Australië won deze wedstrijd met 98 runs. Desalniettemin heeft Nederland zich weer kranig geweerd en zich niet helemaal weg laten spelen. Met 121 runs deed Oranje het niet onaardig. Captain Babette de Lede eindigde met 56 runs. Komende donderdag speelt Oranje nog tegen Zuid-Afrika en op zaterdag is het laatste groepsduel met Pakistan. Dit was het sportnieuws. Heb het goed en graag tot morgen!

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat 10 kilometer stilstaand verkeer tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Omrijden via Utrecht gaat sneller. A4 Rotterdam-Amsterdam, 23 kilometer file tussen knooppunt Ypenburg en Roelof Arendsveen. Veel vertraging omdat de A44 dicht is tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. Tot 1 juli is dat. De A27 Breda richting Gorkum staat het stil tussen Hank, de brug bij Hank en knooppunt Gorkum, 8 kilometer. Door werkzaamheden is de weg dicht tussen Gorkum en Everdingen richting Utrecht tot 17 juli. Op de A50 Os Arnhem daardoor veel omrijders tussen Ravenstein en knooppunt Valburg, 12 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je hoorde de scene met blauw. Ja, en blauw associeer ik met kou, maar dat is deze week niet aan de orde. Het wordt bloedverziekend heet. Dus de drie van vandaag, daar zijn wij inmiddels aangeland, hebben zijdelings een beetje te maken met die bloedhete.
1: Ja.
0: Ja. Drie nutteloze feitjes, tips, dingetjes. Misschien wel meer zelfs vandaag dan normaal. Over, nou ja, hoe je deze week doorkomt. En soms over nutteloze shit. We beginnen bij, waarom vinden wij de zon zo fijn? Waarom vinden wij de zon zo fijn? Nou ja, het felle zonlicht maakt je lichaam extra veel serotonine, oftewel het gelukshormoon, en endorfine, een natuurlijke stressverlager aan. Tada, tada. Vandaar dat jij je tijdens de zomer over het algemeen opgewekter voelt. Er zijn weinig mensen met een zomerdepressie, wel veel met een winterdepressie. Verklaring nummer 1 was dat. Is, heb jij daar iets op aan te vullen?
1: Nou ja, ik heb misschien nog wel een paar tips om een beetje door die hitte heen te komen. Want iedereen kent een beetje de standaard tips. Maar we hebben ook een wat meer alternatievere tips. Bijvoorbeeld, leg je laken in de vriezer.
0: Oh!
1: Ja.
0: Ik vind het helemaal geen slecht idee.
1: Maak hem een beetje vochtig, leg hem in de vriezer. En dan heb je in ieder geval 30 seconden eventjes wat minder warm.
0: Wauw.
1: Ja, wat je dus ook kan doen is een natte handdoek, een koude natte handdoek voor je ventilator hangen.
0: Oh ja, dat scheelt ook, hè?
1: Ja, of schijnt. Of een paar flessen met water in de vriezer en die voor je ventilator zetten.
0: Want dan blaast die de koude lucht die blaast, is dan is dan extra koud.
1: Precies. Heb je nou nog een paar rolletjes aluminiumfolie liggen?
0: Heb ik.
1: Ja, nou mooi. Dan moet je, zorg dan dat je de aluminiumfolie aan de buitenkant van je ramen plakt met de reflecterende kant naar buiten. Daarmee reflecteer je namelijk gewoon keihard het zonlicht.
0: Hey.
1: Dus wordt het ook binnen een stuk minder warm.
0: Wat goed.
1: Je kan natuurlijk ook gewoon lekker de hele dag in de supermarkt gaan zitten.
0: Ja, want daar is het ook lekker bij het vriesvak.
1: Precies, het vriesvak.
0: En als je daar dan toch bent en je denkt, hey, ijsje, weet jij hoeveel likjes je nodig hebt om een bolletje ijs, dus we hebben het niet over een raketje of over een, hoe heet zo'n ding, een cornetto, maar zo'n bolletje ijs, wat je zo'n schep ijs.
1: 1239.
0: Ik weet niet hoe klein jouw tongetje is. Het schijnt namelijk in 50 redelijke likken gedaan te zijn.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Dan heb ik eigenlijk in die categorie dus ook nog iets. Iedereen inderdaad ijsjes eten. Maar wat je nou dus ook kan doen, als je nou nog een paar extra cent hebt liggen, koop een slushpuppy machine en maak een slushpuppy van je favoriete cocktail.
0: Oh my god.
1: Ja. Bijvoorbeeld een komkommer gin tonic slushpuppy.
0: Oh, vriendin. Where do I sign up?
1: Ja, dat hoor. Of een kleurveranderende mojito. Want als je dus bijvoorbeeld wat rode bietensap erin doet, dan wordt het een beetje roze. Maar als je daar nou een klein beetje zuur bij doet van een limoensapje, dan gaat het van kleur veranderen en wordt het opeens paars.
0: Oh ja, dan wordt die paars. Ja, dat is super vet.
1: En zo heb je er nog heel veel. Gewoon een paloma.
0: Oh.
1: Heerlijk.
0: Oh. Ik heb zin in ijs. Jij ook?
1: Nou ja, of pina colada slushpuppy.
0: Oh. Ja. Hoe dan ook. Ijs, ijs,

0: Oh, dat ging niet goed met Fergie.
1: Oh. Furkske.
0: Ja, precies. En je hoorde natuurlijk de Black Eyed Peas met Hey Mama. En Hey Mama, Hey Papa, Hey Kinderen, Hey Iedereen. Het is alweer het einde van deze aflevering van Vallen en Opstaan. Potversnokkes.
1: Nou, dat ging weer rap, jongens.
0: Het mos niet mogen.
1: Man.
0: Maar we gaan natuurlijk niet zomaar weg. We gaan je eerst nog vertellen wat je vandaag van ons kunt verwachten. En dat is een hoop. Zometeen om 10 uur is het tijd voor GP at Work. De allerlekkerste lijst om bij te werken, te studeren, je huis schoon te maken of gewoon een beetje op de bank te liggen vegeteren. Dat mag allemaal.
1: Zeker met deze hitte.
0: Zeker met deze hitte is vegeteren niks mis mee. Ik heb me vast een beetje vooruitgekeken en er komt een hoop gezelligs voorbij hoor. Zo hebben we natuurlijk Donna Summer klaarstaan, Duran Duran, Pet Shop Boys, Stevie Nicks, ja ja, Wang Chung, oh. Dat allemaal in de komende uren en dan is het vanmiddag om 4 uur tijd voor...
1: Achter aansluiten.
0: Met jou en...
1: Hugo.
0: Oh, wat een feestje.
1: Ja.
0: Dat wordt rete gezellig.
1: Ja, ik heb heel veel zin in.
0: Ik kan me niet voorstellen dat het niet leuk is.
1: Nee, ik ook niet.
0: Nou, dat dus. Ik weet zeker dat je ernaar wilt luisteren. Het is de lekkerste muziek om de file mee door te komen. En ook als je niet in de file staat, omdat je nog steeds op die bank ligt te vegeteren. Geloof mij nou, het wordt hartstikke leuk. Jullie gaan nog een keer de kanshebbers voor Powerplaat voorbij laten komen. Ja, ja. En dan kunnen jullie weer een pleidooitje maken natuurlijk voor onze collega.
1: Absoluut.
0: Ja, rest mij niks anders dan tegen jullie te zeggen... drink goed, hydrateren kun je leren, ook in deze bloedhitte. Hou jezelf staande, wees een beetje lief voor jezelf. Echt, dat mag heus wel, maar vooral voor elkaar op deze warme dag. Dus breng elkaar een glaasje water, breng elkaar een ijsje, breng elkaar die koelhanddoek. En dan denk ik dat wij kunnen eindigen in een welgemeend en zeer unisono. Doei!
1: Bye!
0: Fijne dag.

0: Het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. China heeft vandaag sancties opgelegd aan tientallen Amerikaanse bedrijven, met name uit de defensie- en luchtvaartsector. De Chinese regering verbiedt aankopers om nog producten te kopen van 46 Amerikaanse bedrijven, waaronder Lockheed Martin en Boeing. Deze maatregel is een reactie op eerdere stappen van Washington, die deze maand verschillende Chinese bedrijven op een eigen zwarte lijst had gezet. We hebben een zeer warme week voor de boeg. Aan het eind van de week worden temperaturen verwacht van 35 graden, lokaal zelfs 37 graden. Ook in andere delen van Europa is het afzien. In delen van Frankrijk en Spanje gold gisteren al code rood. Volgens het Franse Weerinstituut kan het vandaag zelfs de warmste dag ooit gemeten worden in Frankrijk. De meeste sites en apps van grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Terwijl het wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consumentenmarkt. Die hebben afgelopen winter zelf onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat deze groep klanten bij meer dan de helft van de webshops vastloopt. Hoewel webwinkels vooruitgang hebben geboekt, is dit volgens de toezichthouder niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen boetes volgen. En meer dan 300 dossiers zijn kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. De zaak kwam aan het rollen toen iemand bij de ombudsman aanklopte omdat diegene maar niets hoorde. Bij onderzoek naar die specifieke zaak bleek dat er nog eens 328 andere mensen op dezelfde manier waren vergeten. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: is Noise. Elke donderdag van 6 tot 8 op Girl Power Radio.
1: Heb jij je dagelijkse dosis Girl Power al gehad? Girl Power.

0: het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: De olieprijzen gaan vanochtend iets omlaag. Dat lijkt een reactie op de tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de eerste ronde gesprekken was afgerond. De partijen zijn een stappenplan overeengekomen om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Bij een schietpartij op een school in de Filipijnen zijn 3 leerlingen gedood en 5 anderen gewond geraakt. De 2 verdachten van 14 en 15 jaar oud zijn zelf leerlingen van de school. Ze zijn intussen opgepakt. Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam in de Filipijnen, maar vuurwapengeweld tegen politici of verkiezingskandidaten komt regelmatig voor. De meeste sites en apps van grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Terwijl het wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consumentenmarkt. Die hebben afgelopen winter zelf onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat deze groep klanten bij meer dan de helft van de webshops vastloopt. Hoewel webwinkels vooruitgang hebben geboekt, is dit volgens de toezichthouder niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen boetes volgen. En China heeft vandaag sancties opgelegd aan tientallen Amerikaanse bedrijven, met name uit de defensie- en luchtvaartsector. De Chinese regering verbiedt aankopers om nog producten te kopen van 46 Amerikaanse bedrijven, waaronder Lockheed Martin en de defensietak van Boeing. Het weer nog, vanochtend droog en in grote delen van het land vrij zonnig. In het noorden komt regionaal meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm. Het wordt 21 graden in het noorden tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Straks het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Nederland stelt nog altijd meer vacatures dan werkzoekenden, dat meldt het UWV. Uit hun jaarlijkse overzicht blijkt dat beroepen als vintageverkoper, metselaar en schuldhulpverlener nieuwe kansen bieden. Tegenover die groei staat een daling in sectoren waar kunstmatige intelligentie banen overneemt. Naast grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers vorig jaar verliezen nu ook medewerkers in de reclamewereld en de klantenservice terrein aan AI en chatbots. De olieprijzen gaan vanochtend iets omlaag. Dat lijkt een reactie op de tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de eerste ronde gesprekken was afgerond. De partijen zijn een stappenplan overeengekomen om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. De meeste sites en apps van grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Terwijl het wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consumentenmarkt. Die hebben afgelopen winter zelf onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat deze groep klanten bij meer dan de helft van de webshops vastloopt. Hoewel webwinkels vooruitgang hebben geboekt, is dit volgens de toezichthouder niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen boetes volgen. Het weer nog. De komende dagen wordt het overwegend zonnig, droog en steeds warmer met tropische hitte later in de week. In het noorden stijgt de temperatuur van 24 naar 33 graden, terwijl het zuiden al te maken krijgt met temperaturen tussen 31 en 35 graden. De week sluit uiteindelijk af met een kans op buien. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Britse premier Keir Starmer heeft zijn vertrek aangekondigd. Er was al langere tijd veel kritiek op zijn functioneren, onder andere vanwege een aantal schandalen binnen zijn regering. Starmer blijft premier tot een nieuwe partijleider is gekozen. De burgemeester van Manchester, Andy Burnham, geldt als een van de belangrijkste kanshebbers voor de opvolging. De Iraanse delegatie is teruggekeerd uit Zwitserland na 18 uur overleg met de Verenigde Staten. Beide landen werkten een voorlopig akkoord verder uit, met als doel binnen 60 dagen een definitief vredesakkoord te sluiten. Technische onderhandelingen gaan deze week verder. Over het Iraanse kernprogramma zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. Nederland telt nog altijd meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. Beroepen als vintage verkoper, metselaar en schuldhulpverlener bieden nieuwe kansen dit jaar. Tegenover de groei staat een daling in sectoren waar kunstmatige intelligentie banen overneemt. Naast grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers vorig jaar verliezen nu ook medewerkers in de reclamewereld en de klantenservice terrein aan AI en chatbots. En bij een schietpartij op een school in de Filipijnen zijn 3 leerlingen gedood en 5 anderen gewond geraakt. 2 verdachten van 14 en 15 jaar oud, zelf leerlingen van de school, zijn opgepakt door de politie. Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam in de Filipijnen, maar vuurwapengeweld tegen politici of verkiezingskandidaten komt er regelmatig voor. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 1000. Zeker 254 mensen zijn overleden. Vooral de provincie Ituri is zwaar getroffen, waardoor ziekenhuizen onder grote druk staan. In buurland Oeganda zijn 20 besmettingen vastgesteld. Volgens experts is de kans op grote problemen in Europa klein. De ANWB heeft door de hitte een druk weekend achter de rug, meldt het AD. De wegenwacht hielp dagelijks ongeveer 10% meer automobilisten dan normaal. Ook vandaag worden meer dan 4000 pechgevallen verwacht. Vooral kapotte accu's, oververhitte auto's en lekke banden zorgen voor extra drukte. Daarom is de bezetting bij de ANWB in heel Nederland opgeschaald. De Britse premier Keir Starmer heeft zijn vertrek aangekondigd. Er was al langere tijd veel kritiek op zijn functioneren, onder andere vanwege een aantal schandalen binnen zijn regering. Starmer blijft premier tot een nieuwe partijleider is gekozen. De burgemeester van Manchester, Andy Burnham, geldt als een van de belangrijkste kanshebbers voor de opvolging. Nederland telt nog altijd meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. Beroepen als vintageverkoper, metselaar en schuldhulpverlener bieden nieuwe kansen dit jaar. Tegenover de groei staat een daling in sectoren waar kunstmatige intelligentie banen overneemt. Naast grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers vorig jaar verliezen nu ook medewerkers in de reclamewereld en de klantenservice terrein aan AI en chatbots. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: fucking bereiken dag en nacht weer de kleine miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij dan?
1: Een normaal leven, normaal leven.
0: Normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mij.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de band.

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De politie in Australië heeft 2700 kilo cocaïne in beslag genomen. De grootste vangst ooit in het land. De drugs werden gevonden in Londonderry bij Sydney en waren verstopt in containers. De straatwaarde is ongeveer 500 miljoen euro. Twee mannen zijn aangehouden en zitten vast. In totaal zijn 8 verdachten opgepakt in het onderzoek. In Frankrijk zijn het afgelopen weekend minstens 13 mensen verdronken, melden Franse media. Onder de slachtoffers zijn 2 minderjarigen. Door de hoge temperaturen was het erg druk op plekken met water. Het land kampt met een hittegolf tot 42 graden en code rood. Honderden scholen blijven dicht. Ook Duitsland waarschuwt voor extreme hitte. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 1000. Zeker 254 mensen zijn overleden. Vooral de provincie Ituri is zwaar getroffen, waardoor ziekenhuizen onder grote druk staan. In buurland Oeganda zijn 20 besmettingen vastgesteld. Volgens experts is de kans op grote problemen in Europa klein. De Britse premier Keir Starmer heeft zijn vertrek aangekondigd. Er was al langere tijd veel kritiek op zijn functioneren, onder andere vanwege een aantal schandalen binnen zijn regering. Starmer blijft premier tot een nieuwe partijleider is gekozen. De burgemeester van Manchester, Andy Burnham, geldt als een van de belangrijkste kanshebbers voor de opvolging. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Spaanse Hoge Rechtshof heeft oud-minister van Transport José Luis Ábalos veroordeeld tot 24 jaar cel wegens omkoping, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Zijn voormalige assistent en chauffeur kreeg 19 jaar, een zakenman 4,5 jaar. Het gaat om de eerste veroordelingen in het zogeheten Coldo-proces rond de coronamaskerfraude in Spanje. Medewerkers van zuivelfabrieken van Friesland Campina staken deze week opnieuw. In Leeuwarden en Meppel wordt meerdere dagen het werk neergelegd na vastgelopen cao-onderhandelingen. Vakbond FNV eist minimaal 4% loonsverhoging, terwijl de sector 3% biedt. Volgens Friesland Campina zorgen de acties voor extra kosten, maar de levering aan consumenten blijft doorgaan. De politie in Australië heeft 2700 kilo cocaïne in beslag genomen, de grootste vangst ooit in het land. De drugs werden gevonden in Londonderry bij Sydney en waren verstopt in containers. De straatwaarde is ongeveer 500 miljoen euro. Twee mannen zijn aangehouden en zitten vast. In totaal zijn 8 verdachten opgepakt in het onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 1000. Zeker 254 mensen zijn overleden. Vooral de provincie Ituri is zwaar getroffen, waardoor ziekenhuizen onder grote druk staan. In buurland Oeganda zijn 20 besmettingen vastgesteld. Volgens experts is de kans op grote problemen in Europa klein. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 260 kilometer file. Op een aantal wegen heb je extra vertraging door ongelukken, zoals de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid doe je er een kwartier langer over. Dan staat het stil op de A16 Rotterdam-Breda. Over 3 kilometer voor de Drechttunnel wordt daar een te hoge vrachtwagen uit de rij gehaald. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Nijkerk en Ermelo 20 minuten extra door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg Centrum West ben je een kwartier langer onderweg. En dat geldt ook voor de A58 richting Breda vanuit Eindhoven tussen Moergestel en Tilburg-Reeshof. De weg is daar dicht geweest vanwege een ongeluk, maar is nu weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
3: We create the soundtrack of your life. Dit is Girl Power.
4: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
5: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Nieuwe werkweek, nieuwe maandag. Tijd voor een...
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, en hopelijk heb jij meer energie dan de accu van mijn auto vanochtend. En anders heb ik hier straks muzikale startkabels voor je. Amy Winehouse komt langs. En ik zie hier Ellie Goulding staat voor je klaar. Maar eerst even naar mijn zeer gewaardeerde partner in crime op deze maandag. Eza met een S.
2: Een hele, hele, hele goede middag allemaal.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Wat gezellig dat jij er ook weer bent.
2: Ja, dat vind ik dus ook.
0: Beetje valse start vanochtend, begreep ik al.
2: Ja, maar ja, goed. Dat is in het verleden. Laten we het daarop houden.
0: Laten we het daarop houden. Ja. We zijn nu in het heden, inderdaad. In deze bloedhete maandag.
2: Zeker, maar het wordt nog veel erger ook, hè, jongens.
0: Ja, de aankomende week wordt wel even pittig doorzetten.
2: Dat
0: ja.
2: Denk ik wel, ja.
0: Dat denk ik ook. En het is vandaag 22 juni. En we wensen Meryl Streep natuurlijk een heerlijke verjaardag vandaag. En het is ook de dag dat Engeland weer eens zonder premier komt te zitten. En dat is de 6e keer in 10 jaar tijd. Dus echt nieuw is het niet. Keir Starmer die heeft vanochtend met de koning gebeld en gezegd... jongens, ik kap ermee. Reetje reet tjallas. Het liep namelijk ook al langer niet heel erg lekker. En dus het was niet heel erg verrassend. Er klinkt al wel een nieuwe naam in de wandelgangen. Andy Burnham. Ik weet eigenlijk helemaal niks van die vent. Behalve dat hij rondloopt in een bomberjack, shirt en sneakers. En hij doet niet aan maatpakken of een stropdas. En dat pleit op zich wel voor hem. En verder verschijnt hij dus moeilijke keuzes te maken in een bar.
2: Oh, oké. Okay. Dus en daarmee bedoel je dus dat hij... dus naar een bar gaat als hij een moeilijke beslissing neemt. Ja. Niet dat hij in een bar zegt... nou,
3: deze keuze gaan
2: bier,
3: we maken.
2: Bier, wordt het. Moeilijke keuze.
0: Nee. Nee. Okay. Nee, deze man die schijnt... die schijnt als hij inderdaad hele lastige beslissingen moet nemen... gaat hij naar een bar, gaat hij daar lekker zitten... en dan gaat hij daar de keuzes bepalen die hij gaat doen.
2: Wel of niet op de rode knop drukken.
0: Nou ja, precies. Dat soort, ik stel me dat zo helemaal voor. Zo'n bruine pub ergens in Engeland. Heerlijk.
2: Met drie van die half vergane types achter de bar. Ja. Ik wel zo...
0: Ja. Ja, en ik vraag me dan wel af, wat zou die dan drinken? Gaat hij dan aan een dikke Guinness zitten? Of eerder dan echt aan zo'n Engelse melange thee, weet je wel?
2: Dat kan ook.
0: Ja, en dat bracht mij trouwens op de vraag voor vandaag, waar wij lekker over na kunnen denken. Wat drink jij het liefst wanneer je keuzes moet maken?
2: Nou, dat is heel grappig dat je dat vraagt, want wij hebben dus daadwerkelijk een drankje om keuzes te maken.
0: Nee.
2: Zeker wel. Ja.
0: Wat voor drankje?
2: Nou ja, het is op het moment dat vriendinnen en ik ga altijd met mijn twee beste vriendinnen op vakantie. En als wij dus een vakantie gaan plannen, dan gaan we gin tonic drinken.
0: Gin tonic?
2: Ja, maar het werkt ook andersom. Dat als wij gin tonic aan het drinken zijn, wij daar heel vaak uitkomen met een nieuwe vakantie.
0: Dus als ik jou een keer iets wil laten doen waarvan je nog niet zeker weet of het een goed idee is, dan moet ik jou flink aan de gin tonic zetten.
2: Nee, dat valt wel mee. Okay. Maar het is bij ons gewoon, we gaan op vakantie. Wacht, laten we even een gin tonic inschenken en dan praten we verder.
0: Oh, wat hilarisch. Ook een Brits drankje. Vanuit koloniale verleden.
2: Ja, niet helemaal, want gin is natuurlijk gemaakt... door koning Willem, weet ik niet precies. Maar dat was omdat er toen een embargo was op het leveren van alcohol van Nederland naar Engeland. En deze Engelse koning was gek op jenever. Maar dat kon hij toen niet krijgen. Dus toen is hij zelf gin gaan maken. En dat komt dus uit Jennifer, jenever.
0: Kijk, oké, niet helemaal een Engels-Brits drankje, maar wel met een Brits randje eraan.
2: Juist, inderdaad.
0: Dus misschien dat onze Andy ook wel eens aan de...
2: Ja, het cirkeltje is weer rond.
0: Het cirkeltje is weer rond, fantastisch. Wat heerlijk dit.
2: Maar jij, heb jij een drankje?
0: Ik drink echt liters sinaasappelsap als ik moeilijke keuzes moet gaan maken. Want ik maak mijn moeilijke keuzes vaak 's ochtends, want dan kan ik er de rest van de dag nog lekker over mijmeren. Zeg maar.
2: Ja, moeilijk over nadenken. Ja.
0: En ik ben verzot op sinaasappelsap.
2: Met of zonder stukjes?
0: Met. Ja? Zonder vind ik echt... Dat slaat nergens op. En wat ik dan ook nog wel eens doe, is een soort sinaasappelsap, maar dan mixen met spa rood.
2: Minder zoet.
0: Ja, dan heb je het minder zoet en er zit een prik in en dan heb je een soort...
2: Een frisdrankachtig idee.
0: Ik vind dat echt wel heel lekker.
2: Nooit geprobeerd, maar wellicht.
0: Aanrader. Ja. Echt waar. Maar ik ben ook wel benieuwd, wat drink jij om belangrijke keuzes te maken? Ga je voor een koude alcoholische versnapering of ben je meer van de hete thee, iets daartussenin? Laat het even weten via de Girlpower Radio app, Twitch of stuur een appje 0634 606 464. Baby Comeback.

0: Anastasia hoorde je hierbij achteraansluiten op Girl Power Radio. En we hadden het net over drankjes waarbij je beter kan nadenken. Omdat in Engeland een nieuwe premier die claimt, of niet een nieuwe premier, een kanshebber om als nieuwe premier aan de slag te gaan. Die drinkt, of die gaat het liefst de pub in om beslissingen te nemen. En wij vroegen ons af, wat drink je dan? En toen hadden wij eigenlijk een gesprekje over dat jij vooral gin tonic drinkt.
1: Zeker, zeker.
0: Wanneer je vakanties boekt. Wat ik echt bizar leuk vind.
1: Wij ook. Zowel op vakantie gaan als gin tonic drinken.
0: Drink je dan op vakantie ook meer gin tonics nog?
1: Nee, dat valt altijd wel mee.
0: Oh, dat vind ik knap.
1: Ja, nee, dit is gewoon vooral eigenlijk altijd één cocktailtje en daarna bier.
0: Kijk. Nou, er zijn meer mensen die bier drinken om slimme keuzes te maken. Linda die stuurt, doe mij maar een stevige trippel bij moeilijke keuzes. Als het besluit dan kut is, voel ik het tenminste niet zo erg. slim.
1: Fair enough.
0: Marcel stuurt gewoon iced tea green. Nou, dat vind ik ook erg lekker. Proost. En Mevella stuurt nog koffie. Dat is mijn nadenkdrankje. Ik denk dat ik dan slimmer ben door de cafeïne. Is vast niet zo. Nou, Mevella, ik heb het voor je uitgezocht. Van cafeïne word je niet per se, krijg je niet per se een slimmer IQ of een hoger IQ van. Maar het verbetert zeker wel je cognitieve prestaties. Het blokkeert slaapverwekkende stoffen. Je wordt scherper, alerter en meer geconcentreerder. Dus je kunt ook informatie sneller verwerken. En dat helpt nou weer eens heel goed bij het maken van keuzes.
1: Nou, weet je, het is grappig. Ook daarin. Het schijnt dus ook dat als je heel erg plassen, dat je dus ook beter kan concentreren en zo.
0: Oh joh!
1: Ja, dat heb ik ook een keertje. Ik weet nog wel, dat was een keertje tijdens het examen en dat ik moest plassen. En toen heb ik dat dus later opgezocht. En het schijnt dus inderdaad dat je een volle blaas hebt, dat je dan dus ook beter presteert. Maar we moeten het wel helemaal nog even een keertje echt opzoeken of dat inderdaad zo is. Maar dat is wel wat ik een keertje gehoord heb.
0: Dus als je echt goede keuzes wil maken, dan moet je super nodig naar de wc gaan. Eigenlijk moet je dus niet gaan. Moet je het ophouden. Moet je een bak koffie naar binnen werken. En dan achter je laptop gaan zitten om dat ene mailtje waarin je een belangrijke keuze moet gaan.
1: Ja, volgens mij wel.
0: Nou, kijk eens aan. En als je nou geen koffiedrinker bent en je hebt wel zoiets van die cafeïne voordelen zou ik ook wel willen hebben. Dan heb ik hier een muzikale koffie voor je. En ik dacht, in verband met dat weer is er maar één iemand die je op dit moment het exact goede drankje kan serveren in een muzikaal jasje. En dat is JoJo Siwa. Ze heeft namelijk een nummer geschreven, Iced Coffee. Honey, my eyes,

0: Je hoorde Uprising Muse. Heerlijke track vind ik dat. Het blijft lekker. Energie, alles.
1: Ja, we kunnen wel een beetje energie gebruiken met deze temperaturen natuurlijk.
0: Zo, dat niet te is doen. Niet normaal. Dat is echt, het wordt ook heet hier in de studio. En als je wil zien hoe heet we het hier in de studio hebben, check dan even via de Twitch. Je kan dan live met ons meekijken en dat vinden we ook zo gezellig. Dan kun je ook een berichtje achterlaten. We reageren meestal ook nog. Dus dat is ontzettend leuk.
1: Zeker, ja. Zeker. Doe het. Doe het.
0: Als je niet in de Twitch zit en gewoon lekker luistert, dan heet ik je ook van harte welkom. Je luistert naar achter aansluit hier op Gulpau Radio. En we gaan even door het weekend heen. Even een kleine weekend reality check. Het is tenslotte maandag. Hoe was jouw weekend? Ging alles zoals gepland? Of liep het compleet anders? Was er een hoogtepunt? Viel er wat tegen? Vertel eens, hoe ging het bij jou?
1: Ik denk dat ik, zoals vele mensen met mij, wel het voetbal aangeschouwd hebben. Alleen ik was dat tijdens... ik was aan het werk. Want ik heb dus natuurlijk die hartstikke leuke pop-up bar. Yeah. Openlucht pop-up bar. En zaterdagavond was natuurlijk ongelooflijk druk. Dus ik heb echt hotdogs gemaakt en nachos. En weet ik het wat. Het was niet aan te slepen. Dus helaas heb ik van de wedstrijd zelf weinig meegekregen. Maar ik had wel het privilege om de mensen om mij heen van een hapje te mogen voorzien.
0: Oh, wat
1: en dat
0: heerlijk.
1: Was ontzettend leuk. Want er waren ook wel een heleboel vrienden van mij. En die hingen dan ook wel een beetje zo bij mijn keuken rond.
0: Oh, gezellig.
1: Ja, dat was heel erg leuk. Zeker.
0: Nee. Ja, je hebt natuurlijk werkpaarden en sierpaarden. Nou, overduidelijk ben jij een werkpaardje.
1: Zeker.
0: En ik ben een sierpaardje, wel overduidelijk. Ja, ik heb het hele weekend niet zo heel veel gedaan, behalve lekker dansen op mijn blote voeten in de zon. Paraderen in Ruigoort. Ik weet niet of je dat kent. Het is vlakbij Amsterdam. Een soort vrijgevochten plaats voor culturele activiteiten.
1: Het is gewoon een hippie-enclave. Oh nee, sorry, mag je niet meer zeggen. Geurnomades.
0: Geurnomades?
1: Ja, je mag geen vieze stinkhippie meer zeggen, toch?
0: Vieze... Oké, ik schaar mij vandaag ook onder de vieze geurnomades.
1: Nee, gewoon de geurnomade.
0: Oh, de gewone geur.
1: Ja, de geurnomade. Oh, de uitdagende geurnomade.
0: De uitdagende geurnomade. Ja. Ik zal even ruiken. Nou, het zit op zich nog wel goed bij mij. En anders moet je er maar van zeggen. Hoor. Dan zeg je, hippie, ga even douchen.
1: Ja.
0: Maar dat heb ik dus van het weekend gedaan. Ik heb wel een beetje een bizarre maandagdip. Maar ja, dat hoort er dan ook wel weer bij. Dat zijn de keuzes die je zelf maakt. Maar daarom dacht ik, misschien kan ik even wat muzikale energy gebruiken. Even om die dip weer op te komen. Want het helpt ook niet mee dat ik na dit weekend de dagen weer langer worden. Maar daar moet ik vooral niet te lang bij stilstaan.
1: Nee, inderdaad. De winter komt er weer aan, hè?
0: Ja, daarom. Dus nu nog even niet. Nu gewoon nog even lekker zomer door je speakers. Met Hell and High Water van Major Lazer en Alicia

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staat net geen 350 kilometer file. Dit zijn de meest opvallende zaken nu. De A2 bij Den Bosch richting Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg. 25 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam, ook 25 minuten extra tussen Breda-Noord en Dordrecht. En de A16 dan van Rotterdam naar Breda tussen het Terbrechtseplein en Dordrecht. 35 minuten vertraging. De Drechtenoord staat even dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen, maar is nu weer vrij. Op de A28 Amersfoort-Zwolle heb je tussen Nijkerk en Ermelo een kwartier extra nodig door een spoedreparatie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten, het leukste fileprogramma van Nederland.

0: prachtige stem van Ellie Goulding, hè?
1: Ja, prachtig.
0: Heerlijk nummertje ook. Van Bridget Jones' Baby. Een mooi film. Still Falling For You hoorde je hier bij achteraansluiten op Girl Power Radio. Gezellig.
1: Zo leuk.
0: Zo leuk. Ja. Superleuk. Hey, Amy Winehouse en Mozart, hè? Die hebben best wel veel gemeen. Wist je dat?
1: Zeker. Ze hadden allebei 10 vingers.
0: Het duurde even voordat ik deze door had. Ja, ook 2 oren.
1: Discutabel.
0: Neusbotje?
1: Nee, daarvan weten we dat Amy Winehouse die waarschijnlijk
0: niet meer had, hè? Nee, maar ze hebben dus veel meer met elkaar gemeen.
1: Oh, vertel.
0: Nou, bijvoorbeeld dat ze allebei muzikale wonderkinderen zijn. Op jonge leeftijd hadden ze al enorm veel talent, wat er ook wel een beetje is ingedrild door hun vaders, waar ze niet al te beste band mee hadden. Daar hebben ze ook veel last van gehad op latere leeftijd. En Amy en Amadeus stierven allebei vrij jong.
1: Ja. Nou, maar Amadeus zat niet in de club van 27, toch?
0: Nee, die zat in de club van 35.
1: Ja, nou.
0: Dus goed, vind ik nog steeds vrij jong.
1: Ja, relatief jong.
0: Dat is
1: maar
0: wel.
1: Hij leefde in 1239, geloof ik. Hè?
0: Dus iets later, 1750 ongeveer. Okay, dus ja, toen was de levensverwachting misschien 55. Maar goed, hij had nog 20 jaar doorgekund. Ja,
1: precies.
0: Amy Winehouse had daarentegen ook nog wel 3 keer haar leeftijd doorgekund. Maar helaas, ze knepen er spijtig genoeg tussenuit. Maar er is nog een overeenkomst. Er kwam namelijk van beide muziek uit na hun dood. Amy bijvoorbeeld met het album Lioness, Hidden Treasures. En bij Mozart wordt er zo nu en dan nog eens een pareltje gevonden. Zoals afgelopen weekend. Ik weet niet of je dat had gelezen?
1: Nee, totaal niet. Ik was aan het werk.
0: Ja, dat is natuurlijk waar. Hè? Werkpaarden, sierpaarden. Ik had alle tijd om te lezen. Dus dat heb ik ook gedaan. Er is in Frankrijk in een bibliotheek werd een notitieboekje gevonden. En er was iemand die opende dat en die wist heel veel van Mozart. En die dacht, goh, interessant.
1: Toeval.
0: Toeval, ja. En hij had al eerder wat gevonden, maar dat wist niet zeker of dat door Mozart zelf was geschreven. Maar hier zag hij de G-sleutel. En bij Mozart is de G-sleutel enorm specifiek. Hij helpt hem een beetje naar voren en dan kun je zien, dat is een echte Mozart G-sleutel.
1: Okay.
0: Wist ik ook niet, weet ik nu wel. Hij ging op onderzoek en inderdaad, verrep. Het was gewoon werk van Mozart wat nog nooit eerder was uitgebracht.
1: Oké. Okay.
0: Dus, nou, hartstikke gezellig. Heel de muziekwereld in rep en roer. Er waren namelijk 7 korte stukken gevonden van die wereldberoemde componist. Voor de fluit en voor de harp uit 1778 alweer. En toen hebben 2 muzikanten, een harpist en een fluitist. Ik weet niet of je dat zo noemt.
1: Volgens mij wel, ja. Of een toeteraar.
0: Een toeteraar, dat vind ik leuk. Ja, een toeteraar. Een toeteraar en een harpist hebben in het diepste geheim geoefend. Op de 2 muziekjes van Mozart. Echt in de krochten van die bibliotheek. En er mocht niemand bij komen. Alle ramen waren verduisterd. Want niemand mocht erachter komen dat er muziek was uitgevonden van die Mozart. Vandaag is die muziek te horen op de Franse radiozender France Musique. Ik heb geprobeerd om een primeurtje voor elkaar te krijgen. Maar mijn Frans is niet al te best.
1: Ah ja, jammer.
0: Ja, dat is wel sad. Ik heb echt alles op alles gezet, maar nee, het wilde niet.
1: Ze wilde Duolingo er tegenaan gegooid als een malle.
0: Absoluut. ChatGPT, Gemini, alles uit de kast. Spreek je een beetje Frans?
1: Je ne parle pas français.
0: Dat verstond ik, denk ik.
1: Ja. Ja. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Ik zeg namelijk, ik spreek geen Frans. En baguette.
0: Baguette. Ah, oui, oui, trottoir, croissant.
1: Ja, avant un porte-monnaie.
0: Precies.
1: Oui, oui.
0: Absoluut. Ja. Ja. Nou, wij waren.
1: We komen een heel eind.
0: Nee, we komen een heel eind. Ja, ja, het belangrijkste.
1: Tot aan Antwerpen.
0: Precies. De belangrijkste zaken hebben we in ieder geval gecoverd. Ja. Maar helaas kon ik niet het primeurtje hier in de studio krijgen. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik pak gewoon het laatste album van Amy Winehouse. Er staat prachtige muziek op die ik wel voor je kan draaien. Deze bijvoorbeeld, Wake Me Up Alone. Die verscheen op het laatste album. Dit is de originele versie. En die stem weer. Het is. Laten we er gewoon van genieten, denk ik.

0: Je hoorde de powerplaat van deze week en die bestaat uit een fantastisch tweetal als je het mij vraagt. Tove Lo namelijk en Stromae, die Belgische zanger toch?
1: Ja, het is, sorry, Stromae is toch...

0: eventjes, wat vind jij hiervan?
1: Yep.
0: En jij was minder lovend dan over de kanshebbers van vorige week.
1: Ja.
0: Ja, hè?
1: Ja, ik moet zeggen, er is er eentje. Is voor de mensen die niet geluisterd hebben vanmorgen, vind ik een suikerspin. Je gooit er een beetje water overheen en is weg.
0: Oké.
1: Die, ja, al hoor ik hem 20 keer, zou ik hem nog niet onthouden. Echt, je hebt het wel eens over 12 in een dozijn. Maar dit zijn er 933 in een dozijn. En de andere is gewoon bla.
0: Oké. Ik ben echt zo nieuwsgierig waar we heen gaan vandaag.
1: Ja, ja. En de derde is fantastisch.
0: De derde is fantastisch.
1: Geniaal. Okay. Ja.
0: Geniaal. Laten we eindigen met het nummer dat jij geniaal vindt. Welke is dat?
1: Dat is natuurlijk Hielin.
0: Ah, onze zeer gewaardeerde collega.
1: Trust Gardener.
0: Ja, dat is ook een fantastische muzikant natuurlijk. Ze heeft ook weer fantastische muziek uitgebracht waar dit dus één van is. Trust Gardener.
1: Yes.
0: Daar kun je op stemmen als powerplaat voor volgende week. Maar er zijn nog twee andere kanshebbers. Waaronder een TikTok-fenomeen. Namelijk Kitsch Creek. Voor de mensen die niet heel goed Duits kunnen. Kitsch betekent kunst. En Creek is oorlog. Dus zij voeren een soort kunstoorlog. Dat doen zij door minimalistische hip-hop en dancehall en popbeats te mengen.
1: Ik vermoed dat ze hem gaan verliezen.
0: Jij vermoedt dat ze hem gaan verliezen? Is dit je suikerspin waar je het over had?
1: Nee, dit is nog niet eens een suikerspin.
0: Dit is nog niet eens een suikerspin.
1: Nee, deze is gewoon bla.
0: Deze is gewoon bla. Nou, ik ben heel benieuwd. Je bent wel een van de weinigen die dat vindt. Want op TikTok gingen ze keihard.
1: Helemaal viraal, maar dat komt omdat Amerikanen gewoon heel dom zijn.
0: Dat is... Die verstaan gelukkig geen Nederlands.
1: Nee, precies. Echt in Duits.
0: Nee, dat is waar. Dat is wel zeker waar. En het gaat over van jezelf houden. Je bent goed genoeg zoals je bent.
1: Oh, dus daar ben ik sowieso al niet van.
0: Nee?
1: Dat gejengel over dat je iets van jezelf moet houden, houdt erop.
0: Daarom doet Kitsch Creek dat voor jou, Ace. Daarom doet Kitsch Creek dat voor jou.
1: Ja.
0: En als jij ook vindt dat deze moet wennen, een beetje zelfliefde op deze hete juni week, dan stem er even op via de website girlpowerradio.nl of via Instagram op woensdag.
1: Ja, en dan, vanaf een uurtje of 10.
0: Vanaf een uurtje of 10. En dan nemen wij al jouw tellingen mee. Goed genoeg hoor je nu.
2: Oop.

0: dit is toch heerlijk als je in de auto zit, zomers, raampje open, ja, kilometers vreten.
1: Als jij het mooi vindt, hey, prima, mag gewoon, hè? Het is een vrij land.
0: Dus dat is zeker waar. Nee, dat is, maar ik weet jou niet te overtuigen.
1: Dat nul.
0: Nee.
1: Nee.
0: Oh, maar het is zo lekker. Beetje Duits, ook weer eens wat nieuws.
1: Ja, nee, ik ben super pro-Duits. Laat mijn oma het nieuw. Oh, nee, die was Duits. Oh, nevermind. Maar nee, nee, ja. Maar weet je, het is bij mij gewoon ook zo dat biedje erover altijd wel onder. Het zit overal eenzelfde biedje onder.
0: Ja, ja, ja. Het is populair, Rees.
1: Ja.
0: Het is populair. Daar kunnen we helaas niks aan doen.
1: Nee, klopt. Nou ja, ik kan er tegen blijven ageren.
0: Ja, dat is goed. Ga jij er tegen blijven ageren? Dan roep ik nog een keertje op
1: hier,
0: om te stemmen.
1: Hier, haal
0: hondenbrood. Wil jij dat deze plaat de powerplaat wordt van volgende week? Dan krijg je Eza aan het huilen. Dat dan weer wel.
1: Oh, dat vinden mensen fantastisch.
0: Dat kun je live volgen via Twitch. Maar wil je dat een andere track, zoals bijvoorbeeld Lose Myself, waar we nu heen gaan, van De Bauza, de powerplaat wordt van volgende week? Dan mag je daar ook op stemmen. En dit is die suikerspin waar jij het over had, toch?
1: Ja.
0: Nou, ik ben enorm benieuwd waar dit dan gaat, hoe dit dan gaat en wat daar zo suikerig aan is. Ik pak alvast een glaasje water. Dan kunnen we zo even gaan testen of het wegsmelt.
1: Ja.
0: Dat is een goed idee. De Bauza, Lose Myself, als ik kans heb op de powerplaat.

0: Je hoorde de Bauza, Noorse muziektrio, die op de middelbare school bij elkaar kwamen, muziek gingen maken en doorbraken. Ook weer via TikTok. Ze hadden 15 miljoen views op hun vorige hit, terwijl ze die nog niet eens hadden uitgebracht. Toen brachten ze Magnetic uit en dat werd zo'n succes dat ze dachten, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan nog meer muziek uitbrengen. Hier heb je hem, Lose Myself. Nou ja, ik hoop niet dat ze zichzelf verliezen. Ik vond het op zich, ja, een prima plaatje. Zullen we het daarop houden?
1: Ja.
0: Ik zie jou kijken, Eze.
1: Ja, sorry, maar dit is toch exact hetzelfde beatje van die plaat hiervoor. En dit hebben we toch ook al 1200 keer gehoord, deze. Ja, hou op
0: ik
1: met
0: ga
1: me
0: je
1: nou.
0: Wel. Ik vind het hilarisch.
1: Volgens mij is er gewoon een monopolie op dat beatje. En dat wordt dan aangekocht door van allerlei producers. En
0: that's ja. it. Zullen wij maar gewoon naar Helin gaan?
1: Ja, doe dat maar.
0: Laten we naar Helin gaan. Onze zeer gewaardeerde collega die zelf ook prachtige muziek maakt. Is kans hebben op powerplaat van volgende week. Ja, wij mogen natuurlijk niet biased zijn. Het is aan jou thuis om te bepalen wie er wint. Maar ja, hij is wel echt goed. Ik heb stiekem al een beetje voorgeluisterd.
1: Heel
0: want
1: goed.
0: Ik was te nieuwsgierig. Ze kwam met een nieuwe plaat. Trust Gardner, Helin. Lekker rustige muziek. Ook wel eens lekker.
1: Lekker zondagochtendplaatjes.
0: Juist.
1: Ja, heerlijk.
0: Heerlijk.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De voormalige Zuid-Koreaanse minister van Justitie Park Sang-jae is veroordeeld tot 25 jaar cel wegens zijn rol bij de afkondiging van de staat van beleg door president Yoon Suk-yeol in december 2024. Volgens de rechter speelde hij een sleutelrol in de voorbereiding van de noodtoestand en mogelijke arrestaties van oppositieleden. De netwerkstoring op Eindhoven Airport is verholpen. Het vliegverkeer is hervat, meldt de luchtmacht. Door de storing konden sinds begin van de middag geen vliegtuigen landen of opstijgen. Daardoor ontstonden vertragingen en werden vluchten geannuleerd. Er werd onder andere uitgeweken naar luchthavens in Rotterdam en Maastricht. De oorzaak is nog niet bekend. Het Spaanse Hoge Rechtshof heeft oud-minister van Transport José Luis Ábalos veroordeeld tot 24 jaar cel wegens omkoping, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Zijn voormalige assistent en chauffeur kreeg 19 jaar, een zakenman 4,5 jaar. Het gaat om de eerste veroordelingen in het zogeheten Koldo-proces rond de coronamaskerfraude in Spanje. De politie in Australië heeft 2700 kilo cocaïne in beslag genomen, de grootste vangst ooit in het land. De drugs werden gevonden in Londonderry bij Sydney en waren verstopt in containers. De straatwaarde is ongeveer 500 miljoen euro. Twee mannen zijn aangehouden en zitten vast. In totaal zijn 8 verdachten opgepakt in het onderzoek. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu net geen 400 kilometer file. Het is druk bij Den Bosch op de A2 naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg doe je er een half uur langer over. En dat komt door de afgesloten A27 vanuit Breda naar Utrecht. Daar zijn werkzaamheden. A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam en Dordrecht 35 minuten vertraging. A20 naar Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 20 minuten extra. Dan de N256 Goes-Zierikzee. Heb je bij de Zeelandbrug een half uur vertraging en de andere kant op 20 minuten extra. Daar is daar een ongeluk gebeurd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
3: Je luistert nog steeds naar Achteraan Sluiten. Het leukste fileprogramma van Nederland.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Heerlijke zomerse klank hierbij achteraan sluiten. De lekkerste fileshow op Girl Power Radio. Het is warm de hele week. En wij hebben een heerlijk hitteplan met fantastische tracks om jou door dat warme weer heen te trekken eigenlijk. Summer Jam 2003 hoorde je. Maar ja, misschien wilde je dat helemaal niet horen. Misschien wilde jij iets anders horen. Een ander hitteplan. Iets waarvan jij denkt, ik moet die warme maandagen doorkomen. Nou ja, dan is de lijn geopend. Je mag melden wat jij wil horen. Hoe trekken we jou door deze hete maandag heen? Ace, en jou de als eerste de vraag. Wat heb jij nou nodig op deze hete maandag?
1: Een ijsbad.
0: Oh, lekker.
1: Iemand die mij gewoon een hele tijd koelte toewappert.
0: Ja, dat mag ook.
1: Bij voorkeur iemand die ook fijn is om naar te kijken.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, ja, dat vind ik wel prettig.
0: Ja, ja. Wasbordje afgetraind,
1: nee,
0: alles?
1: Nee, absoluut niet.
0: Nee, wat
1: nee,
0: dan?
1: Ik ben niet van het wasbordje. Ik wil niet zeggen dead bad, maar gewoon iemand waar je lekker mee kan knuffelen.
0: Iemand die iets om vast te houden.
1: Ja, maar het is ook op zich iemand die dus geen vet op zijn lichaam heeft. Ook prima, ik hou gewoon niet van afgetrainde lichamen.
0: Oh,
1: ik vind
0: kijk.
1: A, niet zo heel mooi. En B, dan voel ik me er ook zelf zo'n uitgezakte lolly ernaast.
0: Ja, en dat is als je dan over het strand gaat lopen met die warme weer, dan ben je al helemaal bewust van jezelf, zeg
1: ja,
0: maar.
1: Ja, precies. Ja, ik wil gewoon iemand die een vergelijkbaar lichaam heeft als ik.
0: Nou, mocht je nou zitten kijken via Twitch en denken, hey, die Ace heeft exact hetzelfde lichaam als ik.
1: Exact. Dan mag wel wat langer.
0: Oké.
1: Beide kanten trouwens.
0: Hoe lang ben je?
1: Ik ben 1,65 meter.
0: 1,65?
1: Ja, ik vind 1,80 meter vind ik vanaf 1,80 meter is mijn voorkeur.
0: Nou, ik had verwacht dat dit een oproep zou worden voor muziek, maar we kunnen er gewoon een datingprogramma van maken.
1: Ja.
0: Ben jij boven de 1,80 en heb je hetzelfde lichaam als Ace, meld je even in de app of via Twitch. girlpowerradio.nl. Ik zat meer te denken aan muzikale motivatie.
1: Oh, dat moet je dan zeggen.
0: Ja, en toen moest ik eigenlijk ook wel... Ik vond dit ook wel een lekkere.
1: Hey. Fantastisch.
0: Want, ja. Kwamen die ook niet naar Nederland?
1: Zeker wel. Komende donderdag staan ze in de doelen. Of in ieder geval zonder Bob. Maar de Wailers... Die

0: Airco's is het afgelopen weekend enorm gestegen. 4 keer zoveel airco's. En ik dacht, ja, als je er nou geen te pak hebt weten te krijgen, dan dacht ik, nou, dan draaien we deze even. Calm Down hoorde je van Rema en Selena Gomez. Aangevraagd ook door Marcia trouwens. Die zegt, ik wil even lekker dat vakantiegevoel hebben. Dus wil je alsjeblieft Calm Down draaien van Rema en Selena Gomez? Tuurlijk willen wij dat, Marcia. Bij deze alvast een beetje vakantiegevoel. We vroegen je, wat wil jij horen op deze hete maandag? Toen kwamen we in een gesprek over de ideale lichaamsstructuur van een man voor ESA. En dat heeft tongen losgemaakt, joh.
1: Is het zo?
0: Ja, zeker weten. Er zijn mensen die het niet helemaal met jou eens zijn. Mavella bijvoorbeeld, die zegt, nou, doe mij maar zo'n afgetrainde boy die ESA niet wil, hoor.
1: Mag hoor, prima.
0: Super. Dus
1: voor elk wat wils.
0: Voor elk wat wils, super. Nou, boven de 1,80 was je nou op zoek.
1: Vind ik sympathiek, ja.
0: Vind ik sympathiek, super. Ja. Ben je onder de 1,80 en ben je ontzettend afgetraind, dan heb ik nog iemand anders in de aanbieding blijkbaar. We worden een soort datingshow. Wat gezellig. En heb je gewoon zin in muziek en ben je heel dat daten zat? Dat kan ook. Dan blijf je ook gewoon lekker naar ons luisteren. Want wij zijn hier nog tot 6 uur. Mavella die appte ook gelijk in een reactie de track die zij graag wil horen. En ik vind die eigenlijk wel zo toepasselijk dat ik dacht, ja, die moeten we natuurlijk wel gaan draaien. Het is ook best wel inderdaad
1: juist
0: hot in here. Dus vandaar ook Nelly. Even die temperatuur nog even net iets verder opschroeven.

0: Don't Give Up. De Dolly Dots hierbij achteraansluit op Girl Power Radio. Een oude witte man schreef eens een column. Als ik dat tegen jou zeg, dat is vaak dan denk ik, weet niet. Ik heb het gevoel dat jouw nekharen zomaar eens overeind gaan staan.
1: Ja, ik moet zeggen, intrinsiek heb ik geen hekel aan een witte man. Zeker een oude witte man. Dan kan je zeggen, ja, weet je, Sinterklaas of zo, prima. Maar ik moet zeggen, op het moment zijn is de oude witte man... Komt er niet al te best van af.
0: Nee. Dus het werd ook hoog tijd dat die oude witte mannen hun imago eens gaan oppoetsen. En er is één iemand die dat ook best wel goed gedaan heeft.
1: Oh!
0: Ja, serieus. En toevallig heeft hij ook nog eens een link met het liedje wat we net draaiden.
1: Oh.
0: Ja, ik heb het namelijk over Henk Spaan.
1: Oh, die zie je dan echt niet aankomen over een oude witte man die zijn imago. Oké, I'm very intrigued. Vertel verder.
0: Hij heeft goed zijn best gedaan. Hij heeft eerlijk waar, als je niet weet wie Henk Spaan is, dat is een voetbaljournalist. Al aardig op leeftijd. En hij is ook onder andere het brein achter Hard Gras, het voetbaltijdschrift. En wat is er nou aan de hand? De NOS doet natuurlijk verslag van het hele WK deze hele zomer. En Henk Spaan is woedend op de NOS. Echt waar, hij heeft een vernietigende column geschreven in het Noord-Hollands Dagblad. Waarin hij eigenlijk zegt, er is veel te weinig diversiteit binnen het team van de NOS. En al helemaal als het gaat om vrouwen. Je stuurt één vrouw mee en die haalt ook nog eens koffie voor een Jeroen en een Joost. Wat is dit?
1: Oké.
0: Ja, daar heeft hij echt, hij was ziedend.
1: Oké, sympathiek.
0: Ja, ik vond het ook best wel sympathiek. Ja. En ik las een stukje. Hij zegt, hij sluit op een gegeven moment af. Hij zegt, de stank van de sigarenrook van Jack van Gelder verpest nog altijd de atmosfeer in de kantoren van Studio Sport. Ik zit in een voetbalpodcast met twee vrouwen. Zij doen niet aan etnisch profileren en blazen qua kennis en verbaal talent iedereen omver. Ze bereiden zich zelfs voor. Ongelooflijk, hè?
1: Ja, bizar.
0: Ja, dit is toch geweldig.
1: Ja.
0: Ja, ik vond dit wel leuk. En het grappige is dus, Henk Spaan, die heeft samen met Anita Heikler in een comedyserie Die Twee gespeeld.
1: Ja, dat klopt inderdaad, met Harry Vermegen.
0: Precies.
1: Ja, inderdaad. En zij is natuurlijk van de Dolly Dots.
0: Nou, nu zit cirkels weer rond.
1: Drie dubbels, gek op cirkeltjes vandaag.
0: Nou, het is werkelijk waar.
1: Ja, zeker.
0: Maar Henk Spaan, daar had je niet een al te hoge pet van op, zei je net.
1: Nee. Het is voor mij een beetje zo die categorie, weet je wel. Net als, hoe heet die andere, van die Football Insight.
0: Ja, maar nu houden we er ook wel eentje bij.
1: Ja.
0: Wat bedoel je?
1: Ja.
0: Johan Derksen?
1: Johan Derksen, dat is toch ook echt een pannenkoek. Die mogen ze oprollen en in stukjes snijden.
0: Ja, dat vind ik, dat klopt.
1: Ja, dat is trouwens geen... dat is een eufemisme, hè, jongens. En een metafoor. Dus daar bedoel ik absoluut niet letterlijk. Laten we wel even zijn. Ik keek even naar de pannenkoek. Het is echt... denk ik, nou jongens, daar valt verbetering. Dus ik ben heel trots op Henk Spaan.
0: Nou, fijn. Ik ben ook trots op Henk Spaan, want ik vond het goed.
1: Ja.
0: En ik heb even gecheckt, want ik dacht, hebben ze echt maar één vrouw meegestuurd? Ja, het zijn er twee.
1: Oh.
0: Dus lof aan Leonne Stentler en Imke Courtois. Ja, with love. Ja, inderdaad. De twee vrouwen die wel eens aan tafel zitten daar bij dat avondprogramma. Ik heb ook even geteld hoeveel mannen het er dan zijn. Ja, en dat zijn er 12.
1: Ah ja, kijk, daar ga je.
0: Ja.
1: Want het is nou niet dat er niet genoeg talent rondloopt.
0: Nee.
1: Ik bedoel, hè? Kijk bijvoorbeeld, komende donderdag wordt het Nederlands elftal gefloten door een Mexicaanse vrouwelijke scheidsrechter.
0: Kijk.
1: Katie Garcia.
0: Kijk. Bam.
1: En in de Bundesliga, of is het de Bundesliga, of in ieder geval, daar is bij Berlin Union, is er ook voor het eerst een vrouwelijke hoofdcoach.
0: Oh, wat top.
1: Ja.
0: Wat top. En er was bij het WK toch kort geleden ook een wedstrijd met die alleen maar vrouwelijke referees.
1: Ja.
0: Zeg maar vrouwelijke...
1: Ja, ik zie wel heel veel inderdaad dat derde officials wel heel veel vrouwen zijn.
0: Ja, maar nog wel de derde officials.
1: Precies, daarom. Hè, die mogen dan nog een bordje omhoog houden. Maar... het gaat de goede kant op.
0: Het gaat de goede kant op, maar er is nog wel wat winst te halen. En ik ben op zich wel blij dat mensen dus als Henk Spaan hun nek daarvoor uitsteken.
1: Ja, absoluut. Want we hebben juist de mannen nodig.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Maar we hebben ook zeker vrouwen nodig, ook in de muziek. Daarom draaien wij enorm veel vrouwen hier op deze zender. Juist omdat zij ook vaak ondergesneeuwd worden door al dat mannelijke talent. Dat mag dan wel gezegd worden, maar de vrouwelijk talent zit daar ook. En er is één vrouw, die heeft talent in acteren, die heeft talent in muziek maken, die heeft talent in ontzettend leuk omgaan met haar publiek. Heeft best wel een zware periode achter de rug, want er is ooit natuurlijk een aanval geweest tijdens haar concert, waar helaas ook dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Ja, Ik kan het maar over één iemand hebben en dat is deze vrouw, Ariana Grande. Ze heeft het liedje That I Made You Love Me. En je hoort hem nu bij Achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De avondspits verloopt iets drukker dan gemiddeld op de maandag. Met de meeste vertraging nu in de Randstad en in Brabant. Zoals op de A2 bij Den Bosch richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg 35 minuten vertraging. Er zitten veel mensen tussen die moeten omrijden omdat de A27 langdurig dicht is. Richting Utrecht tussen Gorkum en Everdingen. Dat is vanwege werkzaamheden. Op de A20 naar Gouda tussen Krooswijk en Moordrecht 20 minuten vertraging. Dan de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 25 minuten vertraging. Bij het knooppunt Gorkum wordt je de A15 opgestuurd. En de N256 Goes-Zierikzee in beide richtingen bij de Zeelandbrug minstens 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Feestje in de file met achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Oh, ik laat hem altijd even helemaal uit. Want Teddy Swims, die stem.
1: Wat een stem.
0: Wat een stem.
1: Oh, maar waar was hij nou van de week? Hij had de optreden op.
0: Ja.
1: Hij trad op bij een festival. En dat was ook echt... Ik heb een live versie gehoord. Nou, deze man die kan een partij brullen.
0: Ja, fantastisch. Ja. Op, je bedoelt op Pinkpop misschien?
1: Volgens mij wel, ja.
0: Ja, dat klopt. Hij heeft inderdaad Limburgse Fly getrakteerd op Pinkpop.
1: Ja, nou.
0: Dus vandaar. Nou ja, goed. Dat weten we dat ook weer. Leuk. Leuk, Teddy. Goeie stem. Dit is zo'n stem die je gelijk herkent als je hem hoort. Dan weet je, oh ja, dit is Teddy Swims. En dat werkt enorm goed in reclames.
1: Absoluut. Herkenning.
0: En we gaan heel even testen of dat voor sommigen goed gelukt is. Als ik jou dit laat horen, weet jij dan wat dit is?
1: Feestje.
0: Oh, sorry.
1: Ja, dat weet ik.
0: Dat zijn wij. Ja, precies. En deze?
1: Ja. Uiteraard. Een bouwmarkt.
0: Ja, absoluut. En deze?
1: Ja, zeker. Iets wat ik niet drink.
0: Iets wat jij niet drinkt?
1: Nee.
0: Ik zou dat ook niet drinken als ik jou was.
1: Wacht even, nee, dat is die worst.
0: Ja, dit is die worst.
1: Sorry, maar dat zijn voor mij twee merken die namelijk aan elkaar gelinkt zijn.
0: Dat snap ik heel goed,
1: ja,
0: maar
1: toch?
0: Ik zou toch nog een keertje nadenken als je ooit worst gaat drinken.
1: Oh.
0: En we doen de laatste even.
1: Oh ja.
0: Ja, die weet je ook, hè?
1: Ja.
0: Ja, absoluut. Nou... Muziek is natuurlijk een gouden instrument voor reclames. De herkenning, hè? Zeker audio, werkt ontzettend goed. En er is een muzikaal duo dat het principe van die catchy reclamedeuntjes heeft verwerkt in hun eigen muziek.
1: Ah.
0: Ja, en ik heb het over Ryan Merchant en Sebu Simonian.
1: Hey, Merchant.
0: Merchant. Oh, shit.
1: Bam, bam, bam. Kedunks.
0: Waarom heb ik nou niet even een geluidje van kedunks?
1: Oh, wacht, die heb ik. Want jij let op. Maar even eens kijken of ik hem snel genoeg ga...
0: We maken hem nog een keer. Er is een principe, een catchy reclame... Het is een duo dat reclamedeuntje heeft verwerkt in hun muziek. Die heette Ryan Merchant en Sebu Simonian.
1: Hey, Merchant.
0: Haha, wat goeie. Komt-ie. Juist, lekker. Ja, heel Balsa. Goed. Heel goed. Waarschijnlijk zeggen deze namen je misschien niet zo heel veel. Maar als ik zeg Capital Cities, dan weet je het wel. Ze werkten allebei in de reclamebusiness. En daardoor leerden ze hoe je muziek schrijft die blijft hangen. Ze ontmoetten elkaar ook bij een reclamebureau tijdens een werktripje. En het klikte goed. En ze gingen aan de slag. En niet veel later kwam hun eerste track Safe & Sound uit. Het was niet direct een heel groot succes, maar de jongens hadden tenslotte bij een reclamebureau gewerkt. En ja, dan weet je wel hoe je jezelf verkoopt. Ze gingen met automerken en telefoonfabrikanten aan de slag en boom. Deze klassieke oorworm uit 2011 werd een gigantische wereldhit. Capital Cities.

0: In de evening. Nou, dat is het nog niet, maar het is wel 6:15, dus het is bijna evening.
1: Ja, ik wou net zeggen.
0: Het is bijna evening.
1: Oh, moet ik zeggen, als je naar buiten kijkt, lijkt het 12:30 middags.
0: Ja.
1: Maar ja, inderdaad, de dagen worden wel weer korter.
0: Absoluut. Nou ja, goed. Dat is... Ja, helaas. Goed, snel even naar een ander onderwerp. De week is begonnen. Gaan we iets leuks doen? Iets nieuws? Iets...
1: Nou, als ik daar woensdag tijd voor heb, dan ga ik dus kijken of ik zelf pina colada ijs kan maken.
0: Oh, wat een origineel idee, Ees.
1: Ja,

0: Oké, duidelijk. Ja. Nee, maar lekker.
1: En avocado-ijs trouwens ook.
0: Oh, lekker zeg. Ja. Jeetje, wat een goed idee. Elke keer weer, dan denk ik, ach man, ik zou willen dat ik zo'n keukenprinses als jij was.
1: Ja.
0: Je vertelt dan over, ah, maar dit ga ik maken. En vorige week zat je ook met, die week ervoor zelfs, van ja, wat ga ik nou eten? Toen stelde ik iets voor, zei nou ja, nee, dat is me te makkelijk. Ik ga wel voor dit en dit en dit. Dan denk ik, wauw,
1: wat
0: fantastisch.
1: Wat was het ook alweer? Het was,
0: ja, wat ging je ook weer maken? Ik weet het niet meer. Het was interessant in ieder geval. Het klonk ook luxe.
1: Ja.
0: Maar dus, nou ja, goed. Dat vind ik wel, daar kan ik wel een voorbeeld aan nemen. Bijvoorbeeld, omdat ik deze week ga ik proberen wat gezonder te eten.
1: Ah.
0: Ja, ik ben een beetje bang voor mijn dinsdagdip morgen. Ik had een heerlijk feestje van het weekend. Laten we het daar ophouden. En dan schijnt het dus zo te zijn dat je heel gezond moet gaan eten. Maar ik vind koken dus echt niet leuk. En wat een moeite steeds.
1: Ja, je kan toch ook gewoon gezond bestellen? Staat ook gewoon, hè?
0: Net als waar, dat heb ik gisteravond gedaan. Pokeball, heerlijk.
1: Ja, dat ga ik vanavond eten.
0: Oh, kijk. Ja. Maar dan wel zelf gemaakt.
1: Nee.
0: Ga je het ook bestellen?
1: Nee, want ik moet meteen door naar de volgende.
0: Ah.
1: Dus ik heb maar een window van 2 uur. En om dan naar huis en koken, dat lukt mij dan ook weer niet. Dus ik ga direct door en dan haal ik ondertussen onderweg. Bij de locatie zit op de hoek zo'n pokeball mannetje.
0: Oh, heerlijk, heerlijk. En ben je dan een kip of een visman?
1: Vis.
0: Vrouw, moet ik zeggen.
1: 100% lekker zalmpje.
0: Ja. Met dit warme weer?
1: Ach, fantastisch. Lekker gemarineerd zalmpje. Nou. Gewoon rauw?
0: Nee, doe mij maar lekker zo'n krokant kippie erdoor.
1: Ja, dat vind ik dus wat minder gezond.
0: Maar wel lekkerder.
1: Maar wel lekker, ja.
0: Weet je wat ook lekker is?
1: Jeruzalemma.
0: Juist. Speciaal voor jou, Ace.
1: Ah, dankjewel.
0: Zomerse vibes even door je

0: Nena, alleen gedroomd, maar dan in Duits. Nur geträumt, moet ik zeggen, met een prachtig Duits accent. Vind je niet?
1: Schitterend.
0: Oh, fantastisch.
1: Ja. Kijk, dit is wel goede kwaliteitsmuziek uit Duitsland.
0: Kijk, dat is mooi dat je het zegt. Vind ik ook, vind ik ook. We hebben nog geen man voor je gevonden.
1: Oh, zo hard gezocht.
0: Ja, er heeft alles nog niemand zich boven de 1,80 gemeld.
1: Nee, alles op alles gezet. Ja, nou ja, dan is het weer snikkend in mijn eentje naar huis.
0: Ja, nou, we gaan ons best blijven doen. Mocht je nu nog kijken en denken, wauw, die ESA die ziet er zo fantastisch uit. Ik ben boven de 1,80 en niet al te veel afgetraind.
1: Hoeft niet, hoor. Hoeft niet,
0: dan kun je gewoon lekker appen in de Twitch-app. Leuk, gezellig. Het gaat ons lukken, hoor.
1: Nou ja, zo, het is, nou ja, nee.
0: Oké.
1: Tenzij iemand zich heel erg geroepen voelt, maar ik, nee, ik ben best wel tevreden zo. Zonder man, hoor.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou, oké. Maar ik ga wel mijn best doen.
1: Ah,
0: vind je dat goed?
1: Ja, natuurlijk. Ik ben er niet tegen.
0: Oké, leuk. Ik hou van shippen. Dat vind ik leuk. Nou, we hebben het over veel dingen gehad vandaag. We gaan lekker de tent sluiten. Morgenochtend zijn we er weer. Maar ik vond het gezellig, Ees. Dank je wel voor deze maandag.
1: Ja, top weer.
0: En top weer ook, inderdaad. Ja. Het lekker warm.
1: Ja, zeker.
0: Doe er wat aan. Ik spreek jou volgende week weer.
1: 100%.
0: Morgen zit ik hier lekker met Lonneke. En dan gaan we er weer een middagshow van maken. En tot die tijd hoor jij nog fantastische muziek. Gewoon non-stop op je radio. Van ontzettend veel fantastische artiesten. Lily Allen komt voorbij. Inna. Maar ook, wie zie ik hier nog meer staan? Direct zometeen. Michael Jackson komt eraan, met andere woorden. Genoeg om te blijven luisteren. Ik wens jou een hele fijne avond.
1: Jij ook.
2: Kostenbesparingen. Een 45-jarige man is zwaar gewond geraakt nadat hij op het strand van Vlissingen werd overreden door een tractor terwijl hij in een tentje lag. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en heeft de tractor in beslag genomen. De voormalige Zuid-Koreaanse minister van Justitie Park Sang-jae is veroordeeld tot 25 jaar cel wegens zijn rol bij de afkondiging van de staat van beleg door president Yoon Suk-yeol in december 2024. Volgens de rechter speelde hij een sleutelrol in de voorbereiding van de noodtoestand en mogelijke arrestaties van oppositieleden. Het Spaanse Hoge Rechtshof heeft de oud-minister van Transport José Luis Ábalos veroordeeld tot 24 jaar cel wegens omkoping, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Zijn voormalige assistent en chauffeur kreeg 19 jaar, een zakenman 4,5 jaar. Het gaat om de eerste veroordelingen in het zogeheten Koldo-proces rond de coronamaskerfraude in Spanje. En dan het weer. Het blijft nog lang zonnig vanavond. De noordoostenwind is zwak tot matig. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 18 graden. De komende dagen stijgt de middagtemperatuur nog verder. Morgen ligt die tussen de 28 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een 37-jarige vrouw uit Zeewolde is afgelopen nacht zwaargewond aangetroffen in haar woning. Zij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar kort na aankomst. De politie onderzoekt de toedracht van het incident en heeft een 33-jarige man aangehouden als verdachte. Alan Greenspan, voormalig voorzitter van de Amerikaanse centrale bank Fed, is op 100-jarige leeftijd overleden. Hij leidde de Fed van 1987 tot 2006 en stond bekend om zijn vertrouwen in de vrije markt. Na de kredietcrisis van 2008 erkende hij dat onvoldoende toezicht op banken had bijgedragen aan de financiële problemen. Volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers op Schiphol te weinig tijd om veiligheidscontroles zorgvuldig uit te voeren. Dat meldt ANP en blijkt uit bijna 200 meldingen. Medewerkers klagen ook over hoge werkdruk, agressieve passagiers en onvoldoende begeleiding. FNV noemt de situatie zorgwekkend en vindt dat veiligheid nooit ondergeschikt mag zijn aan kostenbesparingen. Een 45-jarige man is zwaar gewond geraakt nadat hij op het strand van Vlissingen werd overreden door een tractor terwijl hij in een tentje lag. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en heeft de tractor in beslag genomen. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: protected.
1: Ain't you on a pill?

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Vanaf woensdag 12 uur geldt in Midden- en Zuid-Nederland code oranje vanwege extreme hitte. Dat meldt het KNMI. De waarschuwing geldt voor meerdere dagen. De temperaturen kunnen dagelijks boven de 34 graden uitkomen. Het is de 12e keer dit jaar dat code oranje wordt afgegeven en dat is een record. Het vorige record stond op 11 waarschuwingen en dat was in 2010. Bij een explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 mensen omgekomen, allen met de Indiase of Pakistaanse nationaliteit. Daarnaast raakten 66 personen gewond, zonder levensgevaar. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeval door een technisch probleem. Er zijn geen aanwijzingen voor sabotage, het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. Een 37-jarige vrouw uit Zeewolde is afgelopen nacht zwaar gewond aangetroffen in haar woning. Zij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar kort na aankomst. De politie onderzoekt de toedracht van het incident en heeft een 33-jarige man aangehouden als verdachte. Alan Greenspan, voormalig voorzitter van de Amerikaanse centrale bank Fed, is op 100-jarige leeftijd overleden. Hij leidde de Fed van 1987 tot 2006 en stond bekend om zijn vertrouwen in de vrije markt. Na de kredietcrisis van 2008 erkende hij dat onvoldoende toezicht op banken had bijgedragen aan de financiële problemen. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een 38-jarige man uit Halsteren is aangehouden in een 20 jaar oude cold case. Hij wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in juni 2006. Rechercheurs kwamen hem op het spoor dankzij een DNA-match. De rechtbank verlengde zijn voorarrest met 90 dagen. Twee kinderen van 2 en 4 jaar zijn vandaag overleden nadat zij in een auto waren achtergebleven in het Zuid-Franse Carpentras, waar temperaturen opliepen tot 39 graden. De politie vermoedt dat de hitte de doodsoorzaak is. Onderzoek moet uitwijzen hoe de kinderen in de auto terechtkwamen en hoe lang zij daar zaten. Vanaf woensdag 12 uur geldt in Midden- en Zuid-Nederland code oranje vanwege extreme hitte. Dat meldt het KNMI. De waarschuwing geldt voor meerdere dagen. De temperaturen kunnen dagelijks boven de 34 graden uitkomen. Het is de 12e keer dit jaar dat code oranje wordt afgegeven en dat is een record. Het vorige record stond op 11 waarschuwingen en dat was in 2010. Bij een explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 mensen omgekomen, allen met de Indiase of Pakistaanse nationaliteit. Daarnaast raakten 66 personen gewond, zonder levensgevaar. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeval door een technisch probleem. Er zijn geen aanwijzingen voor sabotage, het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: it sound like a helicopter?
1: Avond, ik ben Sander Verschoor. Voor het eerst is in Nederland euthanasie uitgevoerd bij een ongeneeslijk ziek kind tussen 1 en 12 jaar. De zaak wordt beoordeeld door het Openbaar Ministerie. De regeling geldt sinds 2024 voor kinderen met uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Het kabinet verwacht jaarlijks 5 tot 10 gevallen van levensbeëindiging binnen deze groep. Bij een bijtincident met een hond in Borne zijn vanmiddag een voorbijganger en een politieagent gewond geraakt. De agent trok zijn vuurwapen, maar gebruikte het niet om omstanders niet in gevaar te brengen. De hond is in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie behandelt de zaak verder. Een 38-jarige man uit Halsteren is aangehouden in een 20 jaar oude cold case. Hij wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in juni 2006. De rechercheurs kwamen hem op het spoor dankzij een DNA-match. De rechtbank verlengde zijn voorarrest met 90 dagen. Twee kinderen van 2 en 4 jaar zijn vandaag overleden nadat zij in een auto waren achtergebleven in het Zuid-Franse Carpentras, waar temperaturen opliepen tot 39 graden. De politie vermoedt dat de hitte de doodsoorzaak is. Onderzoek moet uitwijzen hoe de kinderen in de auto terechtkwamen en hoe lang zij daar zaten. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Zeeuws FVD-statenlid Martin Bos declareerde in 2023 en 2024 ruim 11.000 euro aan vergaderkosten, waaronder 117 etentjes. Uit onderzoek van Omroep Zeeland blijkt dat zijn uitgaven fors hoger lagen dan die van andere fracties. Bos stelt dat etentjes geschikt zijn om politiek overleg te voeren en ideeën uit te wisselen. België heeft 5 visa verstrekt aan een delegatie van de Taliban voor een EU-overleg in Brussel over de terugkeer van de Afghanen naar Afghanistan. Het bezoek leidt tot kritiek van onder meer Amnesty International. De visa zijn alleen geldig in België en gelden voor 1 dag. Om veiligheidsredenen zijn verdere details niet bekendgemaakt. Voor het eerst is in Nederland euthanasie uitgevoerd bij een ongeneeslijk ziek kind tussen 1 en 12 jaar. De zaak wordt beoordeeld door het Openbaar Ministerie. De regeling geldt sinds 2024 voor kinderen met uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Het kabinet verwacht jaarlijks 5 tot 10 gevallen van levensbeëindiging binnen deze groep. Bij een bijtincident met een hond in Borne zijn vanmiddag een voorbijganger en een politieagent gewond geraakt. De agent trok zijn vuurwapen, maar gebruikte het niet om omstanders niet in gevaar te brengen. De hond is in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie behandelt de zaak verder. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. 2 weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. Zeeuws FVD-statenlid Martin Bos declareerde in 2023 en 2024 ruim 11.000 euro aan vergaderkosten, waaronder 117 etentjes. Uit onderzoek van Omroep Zeeland blijkt dat zijn uitgaven fors hoger lagen dan die van andere fracties. Bos stelt dat etentjes geschikt zijn om politiek overleg te voeren en ideeën uit te wisselen. België heeft 5 visa verstrekt aan een delegatie van de Taliban voor een EU-overleg in Brussel over de terugkeer van de Afghanen naar Afghanistan. Het bezoek leidt tot kritiek van onder meer Amnesty International. De visa zijn alleen geldig in België en gelden voor 1 dag. Om veiligheidsredenen zijn verdere details niet bekendgemaakt. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uiteen van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Weggebruikers rond Amsterdam moeten komend weekend rekening houden met flinke hinder door werkzaamheden aan het Zuidasdok. Van vrijdagavond tot maandagochtend zijn delen van de A4 en A10 Zuid afgesloten. Verwacht wordt 30 tot 60 minuten extra reistijd. De gemeente Amsterdam adviseert navigatieinstructies te volgen. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en raakten 48 mensen gewond. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen, zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïense president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen en dat was geen militair doelwit. Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. 2 weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uit 1 van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Weggebruikers rond Amsterdam moeten komend weekend rekening houden met flinke hinder door werkzaamheden aan het Zuidasdok. Van vrijdagavond tot maandagochtend zijn

0: delen van de A4 en A10 Zuid afgesloten. Verwacht wordt 30 tot 60 minuten extra reistijd. De gemeente Amsterdam adviseert navigatieinstructies te volgen. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en raakten 48 mensen gewond. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen, zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïnse president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen en dat was geen militair doelwit. Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. 2 weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uit 1 van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.